0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is hij mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is hij mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Distortion.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: Ons CW fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW fotoboek op cewe.nl.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Kink Distortion.

for me.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is die mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Ons CW-fotoboek is er.
1: Spannend!
0: Wat is hij mooi geworden?
1: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
0: Het voelt alsof we er weer zijn.
2: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
3: 6 uur. Dit is Kink Distortion.
4: Goedemorgen, ik ben Alyssa Hippe. Een ingestorte gletsjer heeft de zware overstromingen in Nepal en Tibet veroorzaakt. Een rivier veranderde in een verwoestende modderstroom. Gebouwen stortten in en zeker 150 mensen kwamen om het leven. Er worden ook meer dan 1000 toeristen vermist. Het is niet bekend of daar Nederlanders bij zijn. Mona Keizer wil in maart meedoen aan de Provinciale Statenverkiezingen met een nieuwe politieke partij. Die is nog niet opgericht, want dat vraagt om best wel veel geld, zegt ze in de Telegraaf. Om dat bij elkaar te krijgen, werkt Keizer wel aan een nieuwe politieke beweging met de naam Project 2029. Bij het station van de Franse stad Cannes, in het noordwesten, is een auto ingereden op een groep mensen. Daarbij viel zeker 1 dode. De bestuurder zou boos in zijn auto zijn gestapt na een ruzie in een café. Hij werd zo'n 20 kilometer verderop aangehouden en komt uit Rusland. De politie gaat niet uit van terreur. En de meeste slachtoffers van het toeslagenschandaal geven de overheid een dikke onvoldoende, schrijft Trouw. Ze zijn het vertrouwen volledig kwijt en geven de overheid een 3,3. Mensen hebben ook blijvend psychologische schade opgelopen. Slechts een klein deel heeft wel weer een beetje vertrouwen in de overheid. En dan nu het weer van Weer Online. In het zuiden is kans op regen en een klap onweer. Vanmiddag wordt het overal droog en zonnig. Het wordt maximaal 27 tot 29 graden. Vanavond stevige regenbuien met onweer en kans op hagel. En tot zover het ANP-nieuws.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
1: Nu hou hè, dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken. Nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu?
0: Robijn wasverzachter voor maar €1,99.
1: Nu hou hè. Dus niet straks.
2: Fijn.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone. Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
4: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
5: Ons CW-fotoboek is er.
6: Spannend!
5: Wat is hij mooi geworden?
6: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Het voelt alsof we er weer zijn.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: Ons CW-fotoboek is er.
6: Spannend!
5: Wat is hij mooi geworden?
6: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
5: Het voelt alsof we er weer zijn.
7: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
3: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws, de nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
4: Nu met Club Karwei 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
3: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring al klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Wie was er aan de beurt?
6: Mag ik voor €2 kibbeling alsjeblieft?

0: Plus.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor 1 euro. Zoals Pepsi, Sisi en 7-Up. Een fles van 1,5 liter. 1 euro. En alle Melk Unie Breaker. Per stuk ook voor maar 1 euro. Euroweken. Slim bekeken. We doen met je mee. Plus.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is hij mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
2: Ons CW-fotoboek is er.
3: Spannend!
2: Wat is hij mooi geworden?
3: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
2: Het voelt alsof we er weer zijn.
4: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
5: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
6: Goedemorgen, ik ben Alyssa Hippe. De grote overstromingen in Nepal en Tibet zijn veroorzaakt door een gletsjer die instortte. Hulpverleners proberen zoveel mogelijk mensen te redden uit de metersdikke laag modder. Ongeveer 160 mensen hebben de ramp niet overleefd en het aantal vermisten staat in totaal op zo'n 1400. Er zijn veel toeristen bij. Steeds meer aangiftes belanden in de prullenbak omdat de politie er geen tijd en personeel voor heeft, dat meldt Pointer. Afgelopen jaar bleven 67.000 aangiftes liggen, 2,5 keer zoveel als in 2020. Het gaat ook om zware misdrijven, zoals mishandelingen. Minister Van Wil laat weten dat er extra geld vrijkomt. In het Franse stadje Cannes, in Normandië, is zeker 1 dode gevallen nadat een auto inreed op een groep mensen. Ook raakten 10 mensen gewond. Volgens lokale media was de bestuurder in zijn auto gestapt na een ruzie- en vechtpartij in een café in de buurt. De Russische man is 20 kilometer verderop aangehouden. En ook in de metaal en bouw gaan ze staken tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. Van 4 tot en met 11 september zijn er verschillende acties van bijvoorbeeld automonteurs, bouwvakkers en meubelmakers. De vakbonden organiseren ook stakingen in andere sectoren, zoals op 9 september in het OV. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het zuiden kan het ook regenen en mogelijk onweren. Vanmiddag is het droog, schijnt de zon en is het rond de 28 graden. Vanavond gaat het flink regenen en kan het ook onweren en hagelen. En tot zover het ANP-nieuws.
5: Welkom, dit is Kink Distortion.
7: Kink Distortion. Keihard in de ochtend.
5: Kink.
8: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.
9: Er zijn 2 kleine dingetjes die ik met je wil bespreken. Zo vlak na 7 uur op de vroege morgen. Kan dat? Ja? Zou ik heel fijn vinden.
10: Goedemorgen.
9: Goedemorgen metalvrienden. 2 kleine dingetjes die ik even met je wil bespreken. 1, ik heb gisteren klachten gehad. Gisteren was de woensdagse aflevering van Keihard in de Ochtend. En ik begin altijd met de grote mega monsterzaag een begin te maken om de week door te zagen. En er waren mensen die zaten er gisteren op te wachten. En eerlijk is eerlijk, ik ben het gewoon vergeten. Excuselemo, dus volgende week komt hij er extra hard in de mega monsterzaag zaag om de week door te zagen. En dan 2. Gisteren moest ik met mijn bank bellen. Want mijn contactloos betalen lukte niet meer. Maar voordat ik bij een mens kwam, moest ik eerst langs een AI iets worstelen. Een AI-antwoorder. En op zijn zachtst gezegd, die snapte er geen reet van. En na een minuut of 7 kwam ik eindelijk bij een mens terecht. En binnen 1,5 minuut was het opgelost. Kijk, het kan allemaal veel efficiënter. Hey, we gaan even kijken naar het podium vanavond. Dat doen we elke ochtend. Dan beginnen we met een band die 's avonds ergens op het podium staat. Vanavond gaan we naar Willem 1 in Arnhem. Daar speelt Jura Pico. Dat is een onafhankelijke artiest uit de Tokyo metal scene. En Garuda. En zij brengt blending heavy industrial sounds with striking visuals. Nou, lijkt mij de place to be voor vanavond. Ik ga een track van dat draaien. Alleen in mijn Japans, nee, is het niet meer, hè? nooit geweest. Niet of nooit geweest. Dus ik heb het even voor je opgezocht. Dit is echt te moeilijk. De titel van het volgende nummer is...
10: もうすぐ雪が.
9: Succes. Garuda, nu.
7: Keihard in de ochtend. Met Mike Arns. King Distortion.
11: Hey Mike.

It's a bomb track by Rage Against the Machine. Gisteren heb ik hem al gedraaid, de nieuwe single van Down. En dat was een verrassing, want de band heeft een tijd niks meer van zich laten horen. Maar ineens is daar nieuw werk. Je weet wel, Down is de band waar Phil Anselmo mee aankwam nadat hij Pantera had verlaten. En de classic line-up is een beetje terug. Ik heb er wat meer informatie gekregen, gelukkig. Phil Anselmo op zang. We hebben Pepper Keenan, ook een van de oprichters, op gitaar en backing vocals. Hij is natuurlijk ook bekend van Corrosion of Conformity. Kirk Winstein is ook weer terug in de band sinds 2019. Is hij nu weer terug? Hij was daar even weg. Van Crowbar werd hij Jimmy Bauer op drums van I Hate God. En Pat Brooders op de bas. En je kent hem misschien van Crowbar en Goat War. Er is dus een nieuwe single. Die heb ik gisteren ook al gedraaid. Maar toen wist ik nog niet dat er een nieuw album aankwam. Ik heb het wel gezegd van het schijnt dat er een nieuw album aan gaat komen. Maar het is nu concreet goed nieuws. Down brengt op 20 november 2026 een nieuw album uit. Volume 5. En dat wordt het eerste studioalbum sinds Down 4 Part 2 uit 2014. Goed nieuws dus uit het kamp van Down. En we draaien nog weer. We draaien nogmaals die nieuwe single van Down, omdat die zo lekker is. Dit is Blood Oath in keihard in de ochtend op King Distortion. Goedemorgen en wat een goed nieuws is dit. Nieuw album dus van Down, 20 november, aanstaande, volume 5. En dit is Blood Oath.

0: typisch gevalletje van bureaustoel even achterover in de tandarts setting, zeg maar. Poot op tafel en genieten en het ondergaan van Sweet Sister Mary van Queensryche. Ik kwam daarop omdat ik gisteren een video keek van The Prog Report. Ze doen nog altijd een soort van Wheel of Prog of Wheel of Rock. Anyway, ik zat gisteren te kijken en het onderwerp was: welke twee albums zou je meenemen naar een onbewoond eiland? En voor mij zijn dat er twee. Dream Theater, Scenes from a Memory. En de andere is Queensryche, Operation Mindcrime. En dus had ik enorm veel zin om Sweet Sister Mary vanochtend te draaien. En straks nog veel meer gave muziek in Kaart in de Ochtend. En Jealous Apatrida komt lap voorbij. Dat is de grote dikke ikketip van deze week. The Devil's Blood komt eraan. En zometeen power metal met neoclassieke invloeden van Stratovarius.
1: King Distortion, keihard in de ochtend.
2: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
1: Keihard in de ochtend.
2: Keihard in de ochtend op King Distortion.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welco Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op Welco.nl. Welco, weet wat te doen.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
6: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
9: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
10: Ons CW-fotoboek is er.
11: Spannend!
10: Wat is die mooi geworden?
11: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
10: Het voelt alsof we er weer zijn.
12: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: Ons CW-fotoboek is er.
11: Spannend!
10: Wat is die mooi geworden?
11: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
10: Het voelt alsof we er weer zijn.
12: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: Ons CW-fotoboek is er.
11: Spannend!
10: Wat is die mooi geworden?
11: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
10: Het voelt alsof we er weer zijn.
12: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
13: Dit is Kink Distortion.
14: Goedemorgen, ik ben Alyssa Hippe. De enorme modderstromen die plaatsen in Nepal en Tibet verwoesten zijn ontstaan door een gletsjer die instortte. Het aantal doden staat inmiddels op 165 en er worden nog 1400 mensen vermist. De politie laat steeds meer zaken liggen omdat er te weinig personeel is. Pointer vroeg cijfers op en zag dat het vorig jaar bijna 70.000 zaken waren. Waaronder zware misdrijven zoals ernstige mishandeling. Er wordt ook in de metaal en de bouw gestaakt tegen de kabinetsplannen voor de sociale zekerheid. Vanaf 4 september zijn er acties van bijvoorbeeld automonteurs, bouwvakkers en meubelmakers. Ook in het OV wordt gestaakt. En dan nu het weer van Weer Online. Het is zonnig, maar in het zuiden kan het ook regenen en mogelijk onweren. Vanmiddag is het droog, schijnt de zon en is het rond de 28 graden. Vanavond gaat het flink regenen en kan het ook onweren en hagelen.
13: Kink Distortion.

Een unieke band met een unieke sound. Rondom natuurlijk Farida Lamouchi en Selim Lamouchi. The Devil's Blood hoorde je in keihard in de ochtend op Kink Distortion. En Christ or Cocaine. En daarvoor nog Stratovarius, Black Diamond. Zometeen Epica en Avatar, The Final Incarnation. En dit is de grote dikke ikketip van deze week. De plaat die je iedere ochtend hoort in Keihard in de Ochtend op King Distortion. En Jealous Apatrida en Cycle of Ruin.

Epica natuurlijk in Keihard in de Ochtend op King Distortion. Goedemorgen. Avatar, The Final Incarnation. Straks na 8 uur heb ik muziek voor je van Urn, Type O Negative. We gaan aftrappen met Five Finger Death Punch. En ik ga natuurlijk bellen, want dat doe ik iedere donderdag met mijn grote vriend Metal Wim. En hij heeft het deze ochtend over Max Cavalera. En dit is nog van een album die een aantal jaren geleden echt bij mij door de oren heen schoot, waarvan ik dacht, wat vet. De band heet The Offering, het album heet Home. En dit is Failure S.O.

0: Kink. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1 plus 1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor 1 euro. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
1: Nu bij Velderhof. 650 euro inruilkorting.
2: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
0: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
4: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
3: Beren goed. Thanks, bo.
4: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
3: En actie, olifant.

0: past dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
2: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
3: Joehoe, bedtijd! Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
4: Hallo.
5: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
4: Ja hoor.
5: Hi, sorry, heb je misschien ook een ladder?
4: Tuurlijk.
5: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
4: Ja.
6: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
7: Nummer 1 in de top 10 dingen die je het vaakst uitstelt. De premie van je verzekeringen checken. Als je bij Allianz Direct meerdere verzekeringen afsluit, krijg je direct extra korting. Check nu wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
8: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
9: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
10: Voor wie zijn we ook alweer?
9: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
11: Ons CW-fotoboek is er.
12: Spannend!
13: Wat is die mooi geworden?
12: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
13: Het voelt alsof we er weer zijn.
14: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Ons CW-fotoboek is er.
12: Spannend!
13: Wat is die mooi geworden?
12: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
13: Het voelt alsof we er weer zijn.
14: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
11: Ons CW-fotoboek is er.
12: Spannend!
13: Wat is die mooi geworden?
12: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
13: Het voelt alsof we er weer zijn.
14: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
15: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
16: Goedemorgen, ik ben Alyssa Hippe. Het aantal doden en vermisten door de enorme overstromingen in Nepal en Tibet is verder opgelopen. In totaal zijn zeker 165 mensen omgekomen en 1400 worden er vermist. Reddingswerkers blijven intussen zoeken in de door modder en stenen overstroomde plaatsen. De ramp werd veroorzaakt door een gletsjer die instortte. Zware misdrijven zoals ernstig mishandeling, bedreiging en woninginbraak belanden steeds vaker in de prullenbak. Dat komt door gebrek aan personeel en tijd bij de politie. Volgens Pointer gebeurde dat afgelopen jaar bijna 70.000 keer. 2,5 keer zo vaak als 6 jaar geleden. Minister Van Wil zegt dat er extra geld vrijkomt. Er wordt begin september nog meer gestaakt tegen de kabinetsplannen en bezuinigingen op de sociale zekerheid. Ook de metaal- en bouwsector gaat staken. Van 4 tot 11 september voeren duizenden automonteurs, bouwvakkers en meubelmakers actie. Reizigers krijgen op 9 september te maken met een grote staking in het OV. En een bende in Nigeria heeft 48 ontvoerde kinderen vrijgelaten. De groep werd meegenomen toen ze pinda's aan het oogsten waren. Na 3 dagen kwamen ze vrij zonder dat er losgeld was betaald. Op weg naar huis werden ze door een andere bende ontvoerd. Die kreeg wel geld en nu zijn ze echt vrij. En dan nu het weer van Weer Online. De zon schijnt, behalve in het zuiden. Daar is ook regen en onweer mogelijk. Vanmiddag wordt het overal droog, zonnig en 28 graden. Vanavond gaat het flink regenen en onweren. En ook hagel is mogelijk. En tot zover het ANP-nieuws.
15: Welkom. Dit is Kink Distortion.
17: Kink Distortion. Keihard in de ochtend.
15: Kink.
18: Het taalgebruik in dit programma kan aanstootgevend zijn. Ouderlijk toezicht wordt geadviseerd.

place, 100 candles burning. A salty sweat drips from her.

Executive. Ik wou dat ik zo laag kon praten. Love You to Death in Keihard in de Ochtend op King Distortion. Daarvoor gingen we van de kant met Five Finger Death Punch en Wash It All Away. Ik ga zo meteen bellen met mijn grote vriend Metal Wim. Hij gaat het hebben over zijn ontmoeting met Max Cavalera. En dit is nog een van de bands die grote indruk maakte tijdens het Dynamo Metal Fest op ons eigen King Distortion podium. The Spirit's Alive, zo heet het nummer. En de band heet Urn.

0: Ja, de ochtend, de metal show op King Distortion. Goedemorgen. En Earn the Spirit Alive. Hoogste tijd om te schakelen naar mijn grote vriend.
1: Metal Wim.
2: Goedemorgen allemaal. Ik heb het genoeg gehad om 3 maal in mijn journalistieke carrière te mogen communiceren met Max Cavalera. De eerste keer was op Dynamo Open Air 1991. En het betrof toen Sepultura. Dat hebben we al een keer besproken. Kun je nog terugvinden op de podcast van de Keiharde. De tweede maal betrof het Soulfly. Daar gaan we het een andere keer weer over hebben. De derde keer ging het over Cavalera Conspiracy. En hun in 2008 uitgebrachte debuut-cd Inflicted. Een plaat waar ik trouwens nog steeds graag naar luister.

0: Lion Heart, featuring Kublai Khan en Chewing Through the Leash. King Distortion, Cat in de ochtend. En daarvoor nog mooi verhaal weer van Metal Wim. En we weten nu dat Max Cavalera dol is op kroketten. En je hoorde Inflicted van Cavalera Conspiracy. Inmiddels is onze koffiejuffrouw Daphne al richting het dak van de King Studios. Want ze is richting onze weermachine. Verder hoor je straks muziek van Extreme en zometeen Amon Amarth.
1: King Distortion.
2: Rotterdam, de stad van Feyenoord, de Erasmusbrug. En daar waar je een palmbami naar beneden kunt pleuren.

0: de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas, alle potten van 350 gram, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk, maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
3: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
2: Dus waar moet je zijn voor de magic?
4: Jojo.
5: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering. De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie. ANWB en gaan.
7: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken. Zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AH Liefde en Passie Dezen pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, witkleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
10: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
13: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
12: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
14: Dit is Kink Distortion.
15: Goedemorgen, ik ben Alyssa Hippe. Hulpverleners hebben grote moeite om mensen te redden uit de dikke laag modder in Nepal en Tibet. Wegen en bruggen zijn weggespoeld, waardoor veel dorpen onbereikbaar zijn. Er zijn al 165 doden geteld. Vorig jaar zijn er in ons land 103 mensen omgekomen door moord of doodslag. Dat is een grote daling vergeleken met 30 jaar terug. Toen waren er nog 240 slachtoffers. Niet alleen in het OV wordt volgende maand gestaakt, ook in de metaal en de bouw gaat dat gebeuren. De vakbonden protesteren tegen bezuinigingsplannen van het kabinet op bijvoorbeeld de WW. En dan nu het weer van Weer Online. Vooral in het zuiden regent en onweert het mogelijk. Verder is het zonnig. Vanmiddag blijft het droog en wordt het 28 graden. Vanavond weer stevige regen- en onweersbuien, waarbij er ook kans is op hagel. Kink.

0: Het nieuwe album van Amon Amarth komt eraan. The All Father Awakens heet het. 2 oktober verschijnt het via Metal Blade Records. En dit was nog Twilight of the Thunder God. Ik hoorde vandaag tijdens het weerbericht in het nieuws dat we vandaag hagel kunnen krijgen en onweer. In 2019, toen was er enorm zwaar onweer. 27 augustus. Het was zeer warm in Heino en Eindhoven werd er 34,3 gemeten. Later op de avond ontstonden daar plaatselijk stevige onweersbuien met hagel en zware windstoten. Vooral rond Leerdam, Oude Water en A12 tussen Utrecht en Gouda was er flink overlast destijds in 2019. Auto's, woningen raakten zwaar beschadigd. Bomen waaiden om, er waren meldingen van stevige grote hagelstenen. Anyway, dat was in 2019. Laten we hopen dat dat vanavond achterwege blijft. Maar jij wilt natuurlijk vooral weten wat de temperatuur op dit moment is. En daarvoor is onze koffiejuffrouw Daphne naar het dak van de King Studios. Want daar staat onze enige echte, keihard in de ochtend, weermachine.
1: Al die kutrappen op!
2: Dankzij de modernste meettechnieken kan men de temperatuur op maar liefst een decimaal nauwkeurig bepalen. Reeds openen zij het raam en behoedzaam wordt de kabel gevierd, waaraan de indrukwekkende installatie zachtjes bungelend het meetpunt nadert. Thans drukken zij op de grote rode knop die de meetprocedure opstart. Al waarna binnen luttele seconden de grote wijzer zal uitslaan, waarop men de meteorologische omstandigheden gedegen afleest.
3: ...18,2 graden.
4: King. Distortion.

Vorige week draaide ik hem als primeur. Sebas Honing en I See It Now. Op 13 september brengt hij zijn nieuwe album uit. Blue Spheres. Vol met prachtige progressive rock, progressive metal. En deze mocht ik vorige week draaien als primeur. Sebas Honing dus en I See It Now. Vanmiddag op King Distortion is er een nieuwe Björns Betonuur. Dat is om 4 uur vanmiddag, van 4 tot 5. En daarin heeft hij de primeur van Dead Air Collective. En van 5 tot 7 is er vanmiddag en vanavond dan, een stukje vanavond, live en puur met een gloednieuwe aflevering. Dat allemaal natuurlijk op King Distortion. En verder hoef je niks te missen, want Cas draait voor jou de allerlekkerste rock en metal. Dat doet hij 24/7. Ik heb Anthrax nog voor je. The Edge of Perfection maakt er een fantastische donderdag van. En wij zien elkaar morgen vroeg weer om 7 uur met een nieuwe Keihard in de Ochtend. Tot morgen.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
4: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Joekanuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
6: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid, zoals heel veel L'Oréal Paris en Garnier, 1 plus 1 gratis. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
7: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij... Ping, ping, ping, ping, ping. Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
8: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
9: Hé, wat doe jij nou?
8: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er een bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
10: Ons CW-fotoboek is er.
11: Spannend!
10: Wat is hij mooi geworden?
11: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
10: Het voelt alsof we er weer zijn.
12: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: Ons CW-fotoboek is er.
11: Spannend!
10: Wat is hij mooi geworden?
11: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
10: Het voelt alsof we er weer zijn.
12: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
13: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
14: Goedemorgen, ik ben Alyssa Hippe. Er worden steeds minder mensen vermoord in ons land. Vorig jaar waren het er 103. 30 jaar geleden nog ruim 2 keer zoveel, meldt het CBS. Van de vrouwen werd de helft vermoord door de partner of ex-partner. Bij mannen is er minder vaak een link tussen dader en slachtoffer. Reddingswerkers zijn op zoek naar de vele vermisten na de enorme overstroming in Nepal en Tibet. Van 1400 mensen is het niet duidelijk waar ze zijn. Zeker 165 mensen hebben het niet overleefd. De ramp begon toen een gletsjer instortte. Modder en rotsen overspoelden dorpen en mensen werden meegesleurd. Spectaculaire cijfers van AI-chipproducent Nvidia. Het Amerikaanse bedrijf had het afgelopen kwartaal een omzet die ruim 100% meer was dan een jaar geleden. En voor komend jaar verwacht Nvidia een stijging van 70%. Nvidia draait op het succes van AI, want hun chips worden gebruikt in grote datacenters. En bewoners van Rotterdam-Zuid en Barendrecht zijn vannacht uit hun slaap gehaald door een militaire oefening. Rijnmond meldt dat er helikopters rondvlogen en militairen werden gedropt op een voormalig verpleeghuis. Een Rotterdammer schrijft op sociale media dat hij uit zijn bed is getrild door een helikopter op 10 meter hoogte. En dan nu het weer van Weer Online. De dag begint zonnig, alleen in het zuiden mogelijk regen en onweer. Vanmiddag is het rond de 28 graden, droog en zonnig. Vanavond gaat het flink regenen en kan het ook onweren en hagelen. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Heelwijk. Kink.
1: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
2: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
3: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
3: Ook extra voordelig bij Trekpleister. WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
5: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
6: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
7: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
8: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
9: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
10: Ons CW-fotoboek is er.
11: Spannend!
10: Wat is die mooi geworden?
11: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
10: Het voelt alsof we er weer zijn.
12: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: Ons CW-fotoboek is er.
11: Spannend!
10: Wat is die mooi geworden?
11: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
10: Het voelt alsof we er weer zijn.
12: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
10: Ons CW-fotoboek is er.
11: Spannend!
10: Wat is die mooi geworden?
11: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
10: Het voelt alsof we er weer zijn.
12: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
0: Kink Distortion.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: chauffeur met de Uber, ook al heeft hij een slecht humeur. Een praatje
1: maakt je dag. Dit is een boodschap van Sieren.
0: Een maatschappij, dat ben jij.
2: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOI start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOI. Erkend. Online. Leren.
3: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. Van lunchboxen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kun je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch net zo goed als nieuw.
4: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV. Die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
5: Hé, wat doe jij nou?
4: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
6: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
7: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
8: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
9: Ons CW-fotoboek is er.
10: Spannend!
9: Wat is die mooi geworden?
10: Die bloemen en die vlinder op mijn haar.
9: Het voelt alsof we er weer zijn.
11: Pak deze zomer uit en maak je CW-fotoboek op cewe.nl.
12: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
13: Goedemorgen, ik ben Alyssa Hippe. Er wordt nog gezocht naar twee vermiste Nederlanders in Nepal na de grote overstromingen in het gebied. Er worden bijna 650 toeristen vermist met veel verschillende nationaliteiten. Ongeveer 130 vermisten komen uit Europa, 3 uit België en 8 uit Duitsland. Als de politie uitrukt voor een 112-melding, gaat het in 1 van de 5 gevallen om iemand met onbegrepen gedrag. Afgelopen jaar gebeurde dat bijna 170.000 keer. Dat heeft de politie berekend, meldt RTL Nieuws. Ze denken dat het komt doordat de samenleving steeds harder wordt. De zomer van dit jaar was de warmste ooit. Dat haalt de NOS uit cijfers van het KNMI. Gemiddeld was de afgelopen 3 maanden 19,3 graden in de beeld. Het vorige record was 18,9, 8 jaar geleden. In juni kondigde het KNMI voor het eerst code rood af, omdat het extreem heet was. En een ramkraak vannacht in Breda. Met 2 auto's werd ingereden op de winkel van een juwelier. De gevel raakte zwaar beschadigd. Agenten hielden 2 verdachten aan, maar de politie houdt rekening met nog meer daders. Vorig jaar september was er volgens Omroep Brabant ook al een ramkraak bij dezelfde juwelier. En dan nu het weer van Weer Online. Er zijn perioden met zon, maar lokaal kan nog wat regen vallen. Vanmiddag is het zomers weer, droog, zonnig en 28 graden. Vanavond komen er vanuit het zuiden flinke regen, onweer en hagelbuien aan. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink.
1: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
2: Nu halen, hè? Dus niet straks.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
1: Nu ook bij Aldi. Goedkope verse groente en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Bri Kiwi Gold. 500 gram, maar €2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram, maar €1,25.
3: Fans van voordeel.
1: Aldi.
5: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
6: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
7: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: Portion. Kink. Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
1: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
2: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat... je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
7: We kunnen het hebben over design. Over een stijlvolle bank of stoel van Prominent. Over het lijnenspel, over stiksels, kleuren... over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Raymond en ik leef al 8 jaar met longfibrose. En palliatieve zorg helpt mij zo goed mogelijk te leven. Hulp bij mijn vermoeidheid bijvoorbeeld. Sinds 4 jaar krijg ik extra zuurstof. Zo kan ik nog op pad met mijn vrouw. Dat zijn de dingen die mijn leven kleur geven.
9: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
0: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedemorgen, ik ben Alissa Hippe. Het ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met enkele vermiste Nederlanders na de overstromingen in Nepal. Een precies aantal wordt niet genoemd. Een Nepalees toerismebureau heeft het over 2 Nederlanders. In totaal vielen er 165 doden en raakten 1400 mensen vermist. Op een woonwagenkamp in Waalre is een man opgepakt voor wapenbezit, meldt Omroep Brabant. De politie kwam hem op het spoor door een DNA-match na een vechtpartij vorig jaar. Dat DNA zat op een vuurwapen dat toen werd gevonden. De man was al te zien op camerabeelden en werd omschreven door getuigen. Het gaat nog slechter met de Noorse koning Harald. Volgens zijn artsen is zijn toestand zeer ernstig. Andere leden van het koninklijk huis hebben hun agenda leeggemaakt om bij Harald te kunnen zijn. De 89-jarige koning ligt al ruim 1,5 week in het ziekenhuis en werd de laatste tijd wel vaker opgenomen. En een 2e dode in het Franse Caen nadat een automobilist gisteravond op een groep mensen was ingereden. Na een ruzie in een café en een vechtpartij pakte hij de auto en reed in op een bus- of tramhalte. Naast de 2 doden zijn er ongeveer 10 gewonden. De verdachte is opgepakt. En dan nu het weer van Weer Online. Vanmiddag droog, zonnig en warm bij 27 tot 29 graden. Vanavond vanuit het zuiden regen, onweer en hagel. Morgen een mix van zon, wolken en buien bij maximaal 23 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
0: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Kink. Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
2: Jongens, eten!
3: Zo, lieverd, leuke dag gehad.
4: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad.
5: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
6: Social deal, hotel deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: tour.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet-voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
4: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex stampasta 3 voor €12... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
7: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
6: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
8: Kink Distortion.

0: vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vrienden loterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
2: Voor wie zijn we ook alweer?
1: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
4: Eee. Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
5: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. En nu een deal die je zekerste weten in je badkamer wil hebben. Alfa, deo en douche, maar €1,50 per stuk. Hup, allemaal naar
6: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
7: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
8: Het is stickerjacht bij Jumbo. Bij elke €10 krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
9: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B vol liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
10: 12 uur. Dit is Kink Distortion.
11: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Het aantal doden door de grote overstromingen is in Nepal opgelopen naar 270. Reddingswerkers zoeken met helikopters naar overlevenden en brengen noodhulp naar duizenden mensen die zijn afgesloten van de buitenwereld. In Nepal en Tibet worden samen zeker 1400 mensen vermist, waaronder in ieder geval 2 Nederlanders. Een Rotterdammer heeft vanmorgen tijdens een achtervolging op de A4 levensgevaarlijke capriolen uitgehaald. De politie wilde hem stoppen, maar hij ging er met hoge snelheid vandoor en crashte bij Leiderdorp. Hij probeerde nog weg te rennen, maar werd gepakt. De snelweg was dicht en dat zorgde voor een flinke file. De zomer van dit jaar was de warmste ooit. Het was gemiddeld 19,3 graden. Dat is meer dan 1,5 graad meer dan gemiddeld. De meting wordt gedaan bij het KNMI in de Beeld en daar was het 2 keer boven de 35 graden. In de top 10 van warmste zomers ooit staan 8 jaren uit deze eeuw. Rusland waarschuwt Groot-Brittannië en Frankrijk dat ze met vuur spelen, omdat ze geavanceerde wapentechnologie leveren aan de Oekraïne. Daarmee kunnen raketten worden verbeterd om doelen dieper in Rusland te kunnen raken. Dit kan onvoorziene consequenties hebben, zoals Moskou het noemt. En dan nu het weer van Weer Online. Op sommige plekken kans op een enkele regen- of onweersbui en rond de 28 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het benauwd aan. Vanavond vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien, mogelijk zelfs met hagel. En tot zover het ANP-nieuws.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Pink Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Heelwijk.
1: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Unox-soep. Alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasauzen, 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
2: Dat ruimt lekker op. Deze week met Club Karwei. Hansen zwaarmetalen opbergrek, 1 plus 1 gratis. Opgeruimd staat netjes. Karwei, maak het mooier.
1: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor 1 euro. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
3: Welke Toyota bedrijfswagen ik moest hebben voor de zaak? Oh, appje van een collega. Even puinrijden. Ben zo terug.
4: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee rij je de bedrijfswagen die bij je past en krijg je standaard tot 10 jaar garantie. Ontdek alle bedrijfswagens op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
5: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Nu tot 7900 euro voordeel op een volledig elektrische Toyota bedrijfswagen.
7: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
8: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu, 40 gig data voor maar 1 euro.
9: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl. Simpel.
10: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
11: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
0: King Distortion.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert? 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1+1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
6: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
7: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
8: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij Mediamarkt. Nu de HP Omnibook 5 14 inch met Snapdragon X processor voor €699. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
9: Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week alle Milnerkaas 1+1 gratis. En dubbel fris boost, appelsientje, fruitdrink of taxipakken van 1 of 1,5 liter. 1 voor €1. Aanbiedingen die je omverblazen. Dat is de ja van Jumbo.
10: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simoli. Zo Belsimpel kan het zijn.
9: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Coca-Cola of Fanta. 1 liter voor €1. Die flessen kun je lekker laten bezorgen. Sjouwen wij het voor jou. Kijk op jumbo.com.
11: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
12: 1 uur. Dit is Kink Distortion.
13: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. De twee verdachten van de extreme mishandeling van een inmiddels 6-jarig meisje in Stadskanaal moeten naar het Pieter Baan Centrum. Daar wordt onderzocht of ze een stoornis hebben en wordt naar hun gedrag gekeken. Dat bleek vandaag in de rechtbank. Een van de twee vrouwen is de moeder van het kind. In Nepal en Tibet zijn tot nu toe 273 doden geteld na de enorme overstromingen van gisteren. Onder de 1400 vermisten zijn ook Nederlanders, vermoedelijk 2. Het Nepalese leger is met 4000 militairen bezig om afgelegen dorpen te helpen. Wegen en bruggen zijn weggespoeld, dus die zijn moeilijk te bereiken. Estland en Letland verwachten geen aanval door Rusland. Ook al denkt Amerika dat die kans is gestegen. De twee landen gaan hun dreigingsniveau niet verhogen. De baas van de CIA zou Rusland in Moskou hebben gewaarschuwd niet aan te vallen. Rusland noemt eventuele plannen voor een aanval een spookverhaal. De afleveringen van het tv-programma De Bondgenoten, waarin Jelle D. te zien is, zijn offline gehaald. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij de dood van 2 hoogbejaarde bewoners van een zorgcentrum in Oorschot. Jelle D. werkte daar als verpleger en werd afgelopen weekend aangehouden. En dan nu het weer van Weer Online. De bewolking trekt richting het noorden weg, daarna gaat de zon schijnen. De temperatuur komt dan tussen de 25 en 30 graden uit. Vanavond regen en buien vanuit het zuiden. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: King.
3: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de nieuwe Google Pixel 11 Pro. En ruil je oude toestel in, dan krijg je nu tot €588 inruilvoordeel. Bereken je inruilwaarde en check de voorwaarden op odido.nl/toestelinruil. Mis niks en sla je slag.
4: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.

0: Met Esso kan je nu sparen voor leuke extra's bij elke tankbeurt. Dus wanneer je in Eindhoven beseft dat je vlucht eigenlijk vanaf Schiphol vertrekt, is dat helemaal niet zo erg.
1: Yes!
0: Esso. Omdat elke rit telt.
2: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
6: Bij Plus letten we ook op de kleintjes. Met nu 100 aanbiedingen voor €1.
7: Zoals Plus Fairtrade bananen per kilo €1. En Edith keukenpapier Superior per pak ook voor maar €1. Euroweken, slim bekeken. We doen met je mee.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Kink Distortion.

0: Mobiel Wellness Deal, steek 1 en... Wow, wow, waarom heb je niks aan?
1: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
0: Ja, werkt wel.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Nieuw bij Ziggo, altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN... standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts... en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
4: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
5: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
6: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
7: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
9: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1 plus 1 gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
11: 2 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedemiddag, ik ben Alissa Hippe. Het dodental na de overstromingen in Nepal en Tibet blijft stijgen. De teller staat nu op 332, meldt de BBC. Ook zijn er nog honderden Nepalezen vermist, onder wie 44 militairen en 28 politieagenten. Bij de zoek- en reddingswerkzaamheden zijn ook honderden mensen gered. 2 vrouwen die verdacht worden van de extreme mishandeling van een destijds 5-jarig meisje in Stadskanaal blijven vastzitten. Een van hen is de moeder van het meisje. Ook wordt hun gedrag in november onderzocht in het Pieterbaancentrum. Dat bleek vandaag tijdens een zitting in de rechtbank, waar ze allebei niet bij waren. In Dordrecht heeft een fatbiker iemand op een fiets aangereden terwijl hij op de vlucht was voor de politie. Agenten wilden hem stilzetten omdat hij te hard leek te rijden. Maar de jongen van 14 ging er vandoor. Volgens regiozender Rijnmond vielen de verwondingen van de fietser mee. De fatbiker is aangehouden. En dieven hebben een waardevolle gouden schat uit een Spaans museum gestolen. Ze klommen via een raam naar binnen en hadden maar 4 minuten nodig voor de diefstal. De collectie is 3000 jaar oud en een van de meest waardevolle uit die tijd. De inbraak is te zien op camerabeelden. Beveiligers zijn er niet altijd. En dan nu het weer van Weer Online. Nu nog wat bewolking met hier en daar een bui, maar geleidelijk wordt het overal droog en zonnig. Het wordt ongeveer 27 graden en voelt broeierig aan. Vanavond regen en onweersbuien. Ook hagel is mogelijk. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion.
1: Rotterdam, de stad van Feyenoord, de Erasmusbrug. En daar waar je een pambami naar beneden kunt pleuren. Maar op 11 en 12 september is Rotterdam vooral de stad van...

0: Stuur een bericht met daarin Baruch Open Air. En maak kans op tickets. Win deze week tickets voor Baruch Open Air op King Distortion.
1: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
2: Kink. Het is weer prijzenstorm bij Jumbo. Met deze week Coca-Cola of Fanta 1 liter voor 1 euro. En Calvé pindakaas. Alle potten van 350 gram. 1 plus 1 gratis. Aanbiedingen die je omver blazen. Dat is de ja van Jumbo.
3: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
4: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
3: Dus waar moet je zijn voor de magic?
5: Jojo.
6: Aanbiedingen die je omverblazen. Zoals Unox soep, alle zakken van 570 milliliter, 2 plus 3 gratis. Dat kun je ook lekker laten bezorgen. Kijk op jumbo.com.
7: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal. Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice, gewoon perfect geregeld.
8: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De

0: mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
1: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
2: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
3: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
4: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten. Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer 5 euro cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar vodafone.nl. Vodafone.
2: Gek op lage prijzen? De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals AH Pennen 500 gram voor maar 77 cent. Zo wordt pasta wel heel voordelig. Prijsfavorieten, altijd laag.
3: King Distortion.

0: Libreviewwerken.nl.
1: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
3: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
5: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
6: De Suzuki Swift is de allerzuinigste mild hybrid van Nederland. En is nu al verkrijgbaar vanaf €20.999. Suzuki, serious about fun.
7: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op kleurmuurverf. Ook op mengverf. Doe het lekker zelf, dat zeg ik.

0: juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: 3 uur. Dit is Kink Distortion.
2: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De Bosnisch-Servische generaal Ratko Mladic is overleden. Hij zat onder meer achter de genocide in Srebrenica in de jaren 90. Voor die genocide en andere oorlogsmisdaden werd hij door het Joegoslavië-tribunaal in Den Haag veroordeeld tot levenslang. En die straf zat hij ook in Den Haag uit. Hij was 84 jaar. Het Rode Kruis heeft giro nummer 6868 geopend voor hulp aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal. Doel is om de komende tijd 20 miljoen euro in te zamelen. Een Nederlandse vrouw die in Nepal woont is zelf ook een hulpactie begonnen. Veel dierbaren van haar zijn vermist, onder wie haar neefje. Hoe haar actie eruit ziet is niet bekend. In Nepal wordt intussen gewaarschuwd voor nieuwe overstromingen, omdat in een meer dat door blokkades in een rivier ontstond het waterpeil stijgt. De autoriteiten waarschuwen mensen om niet in de buurt van de oevers te komen. Intussen blijft het dodental door de overstromingen oplopen. Het gaat richting de 400. Behalve door de droogte ziet de overheid nu ook problemen door de vele regen die voor de komende dagen wordt verwacht. De bodem is zo uitgedroogd dat regenwater slecht wordt opgenomen. En al dat overtollige water opvangen kan op minder plekken, omdat veel buffers al zijn ingezet voor wateropslag tegen de droogte. Het weer dan nog van Weer Online. Het is nu nog overwegend zonnig, af en toe wat bewolking en 25 tot 30 graden. Vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over, soms met veel regen. Daarvoor geldt code geel. En tot zover het ANP-nieuws.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Eeuwwijk.
1: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Deil en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
2: Kink. Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: Bij Eurojackpot maak je elke dinsdag en vrijdag kans op de hoogste jackpot van Nederland. En je speelt al mee voor 2 euro. Koop je lot in de winkel of op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speel

0: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wilt dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van 2500 euro.
1: Heb je een druk leven, maar wil je toch een opleiding volgen? Bij LOE studeer je flexibel online, waar en wanneer jij wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
2: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
3: Vlijmscherpe korting bij Trekpleister. Nu heel veel Gillette en Gillette Venus voordeelverpakkingen voor €66,99 per stuk. En je krijgt ook nog Sony oordopjes cadeau. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
4: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
5: Hé, hey, wat doe jij nou?
4: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo Belsimpel kan het zijn.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
5: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
4: Heb jij Vitepro al besteld op vitepro.nl?
6: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navulmesjes 1+1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
7: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
8: 4 uur. Dit is Kink Distortion.
9: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De Bosnisch-Servische oorlogsmisdadiger Ratko Mladic is dood. Hij zat een levenslange gevangenisstraf uit in Den Haag voor de genocide in Srebrenica, waarbij meer dan 8000 mensen werden gedood. Hij werd daarom de slager van Bosnië genoemd. Ratko Mladic kwakkelde al langer met zijn gezondheid. Hij was 84. Premier Jette praat ook vandaag over de begroting voor volgend jaar. Hij zit opnieuw om tafel met onder andere de leiders van de coalitiepartijen. Die zaten ook gisteren bij elkaar, maar kwamen er toen niet uit. De tijd dringt, want de begroting moet deze week klaar zijn. Dan kan hij voor Prinsjesdag nog langs de Raad van State. Om hulp te bieden aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal heeft het Rode Kruis Giro nummer 6868 geopend. De situatie daar is dramatisch. Mensen hebben geen schijn van kans tegen het water, zegt de organisatie. Het Rode Kruis denkt €20 miljoen nodig te hebben om de komende maanden duizenden mensen te helpen. En Ongehoord Nederland wil €10.000 terughalen bij oud-voorzitter Arnold Karskens. Het commissariaat voor de media had de omroep op de vingers getikt nadat ze ontdekten dat hij op kosten van de omroep een reisje naar Spitsbergen had gemaakt met zijn dochter. Karskens is niet van plan te betalen. Volgens hem was het een zakenreis. Het weer dan nog van Weer Online. Het is nu nog overwegend zonnig. Af en toe wat bewolking en 25 tot 30 graden. Vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over. Soms met veel regen. Daarvoor geldt code geel. En tot zover het ANP-nieuws.
8: Welkom. Dit is Kink Distortion.
10: Welkom bij deze nieuwe aflevering van Buris Betonuur hier bij Kink Distortion. Titel van vandaag is Everybody Loves Dolly en het gaat uiteraard over Dolly Parton. Dus we starten meteen met een track van haar in samenwerking met Rob Halford van de plaat Rockstar uit 2024. Is dit Dolly Parton samen met Rob Halford, Bygones.

0: Jans van Dolly Parton in samenwerking met Rob Halford. Dolly overleed afgelopen dinsdagavond. En ze is dus niet meer onder ons. En ik moet eerlijk zeggen dat me dat toch wel een klein beetje triest stemt. Ik denk dat wij namelijk naast al haar prachtige nummers die ze ooit geschreven heeft, zoals een I Will Always Love You, Jolene, Code of Many Colors, et cetera, dat we vooral een heel groot voorbeeld aan haar kunnen nemen. Wat zij allemaal deed voor niet alleen de mensen in de streek waar ze vandaan komt, maar gewoon de hele wereld. Dat was oprecht iemand die de wereld een klein beetje beter wilde maken.
1: Bjorn van Ewijk. King Distortion.
0: Dus bij deze, Everybody Loves Dolly. Daar ben ik heilig van overtuigd. Wat zit er vandaag allemaal in de show hier bij Bjorn's Betonnenuur op King Distortion? Nou, uiteraard de weekly pit van deze week van Enslaved. En ook natuurlijk de primeur die ik gisteren aankondigde van Dead Air Collective. Voor de rest muziek van Burner, van Trivium, van Teardrinker, Fear Factory, Ministry, October File. Ik heb er even een oudje opgegraven met een leuk verhaaltje erbij. En Wallach gaat voorbij komen. Tot de klok van 5 uur ben ik bij je en ga ik je dat zeker voorschotelen. Volgende track is een track die op Stage Crew staat. Stage Crew is een nieuw spel wat uitgevoerd gaat worden. Het is een beetje de opvolger van Guitar Hero. En daar is afgelopen week een hele lijst van naar buiten gekomen van wat er dus in hemelsnaam bij die game Stage Tour gevonden gaat worden aan nummers die je kunt spelen. Onder andere dus ook deze.

met Accelerationist. Afkomstig van de nieuwe plaat van de band. De band maakt al een tijdje indruk op me met de singles die ze uitbrengen bij het fameuze Church Road Records. De nieuwe plaat, No One Is Coming To Save Us, moet op 25 september gaan verschijnen. En over nieuwe platen gesproken die uit moeten gaan komen 30 oktober... komt deze nieuwe plaat uit, Myth van Enslaved. En daarvan is Solar Will de weekly pit van deze week hier bij Kink Distortion. En dus hoor je hem extra vaak.

0: uur.
1: Op 18 april gaat Trivium aantreden in de AFAS Live in Amsterdam. Met In Flames in hun kielzog. En ook nog support van Paleface Swish en Vola. Dat allemaal 18 april. Amsterdam in de AFAS Live. Hier zijn ze nu in ieder geval met Pull Harder on the Strings of Your Martyr. Dit is Trivium.

0: Gisteren maakte ik hem al even bekend via de socials. De primeur van vandaag. Hij is van Dead Air Collective. Dikke metalcore riffs, ondersteund met elektronische elementen en een enorme massive production. En dat vind ik heel erg tof om te horen. Je merkt dat de band over de landsgrenzen heen gaan kijken naar een goede mix engineer. In dit geval is er iemand die heeft samenwerkt met onder andere Bring Me The Horizon. Dat hoor je zeker terug. Dit is de primeur van vandaag.
1: Kink Distortion.
2: Bjorn's Betonuur.
0: Dead Air Collective. Dit is Better Off Alone.

0: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
1: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor een beter internet.
1: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
3: Lachend naar het vogeltje. Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Nu bij Velderhof, €650.

0: bij Jumbo. Bij elke 10 euro krijg je een gratis herplakbare sticker. En er zijn ook stickers van Stuk TV. Plak ze op je koelkast, je laptop of je drinkbeker. En morgen plak je ze gewoon weer ergens anders op. Jagen op gratis stickers. Dat is Nia van Jumbo.
1: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
2: Dit is Kink Distortion.

Team Manufacturer van Fear Factory. De band staat 12 september op Baruch Open Air. En daar geven wij deze week tickets voor weg. Daar staan ze overigens niet alleen, hè? Nee, 12 september staat er onder.

andere Fear Factory, Fat Dog, Psychonaut, Buddy, Beatwood, Sarcophago, Psychosocial, een Slipknot tribute band inderdaad. Hate staat er nog, Graceless staat er nog. Lijkschouwer en nog een andere band die ik zojuist daar even ga draaien. En op vrijdag vinden we daar Biscox, Ist, Vanstime, dat is een Ramstein tribute band, Live to Leo Band, Poeta, Mr. Bokkerijs en Heath. Dat gezegd hebben, je kunt er tickets voor winnen. Wat je daarvoor moet doen is relatief simpel. Ga even naar de socials van Björn van Tonnenuur, van King Distortion en tag even je concertmaatje in de post die daar staat. Of je pakt even je telefoon, je opent even de Kink app en appt even Baruch Open Air naar de studio. Mocht jij al tickets hebben, mocht je sowieso al zeker naar Baruch gaan, dan wil ik je graag de volgende band even tippen. Ze stonden afgelopen jaar op het podium van Roadburn. Sterker nog, frontpersoon Kim Hoorweg mocht een complete show schrijven. En dan nam ze de band Teardrinker in mee als commissioned artist voor Roadburn. Het was een prachtige, te gekke show. Deze band wil ik je echt even tippen. Teardrinker, dit is Equilibrium van de plaat Killing the Flowers Will Not Delay Spring.

Equilibrium van Teardrinker. King. King Distortion. De nieuwe plaat van Ministry staat op de rol. Dat betekent dat hij binnenkort gaat verschijnen. Sterker nog, hij gaat uitkomen op 30 oktober. De plaat die heet Hate to Go, Take Out or Delivery. En van die plaat is het We

0: Hate to Go Out, dat is de nieuwe plaat van Ministry. En dat is tevens de plaat waarop bassist en multi-instrumentalist Paul Barker terugkeert bij de band. Het is ook de laatste plaat van Ministry die ooit aangekondigd is. Want Al Jurgensen is er naar eigen zeggen volledig klaar mee. En het is natuurlijk ook een klein beetje te hopen dat dan de samenwerking met Paul Barker dan toch weer, ja, net voldoende triggert om toch die plaat een beetje naar een hoger niveau te tellen. We zullen tot 30 oktober moeten wachten om daar uiteindelijk achter te komen. Maar het grappige is wel dat ik sindsdien weer even ben gaan grasduinen in ja, wat rabbit holes als het gaat over Ministry, als het gaat over industrial. Op een gegeven moment kwam ik terecht bij niemand minder dan Justin Broderick. Die ken je wellicht van Godflesh, medeoprichter daarvan. En uiteindelijk kwam ik terecht bij een bandje wat hij ooit geproduceerd heeft. Dat is een bandje wat ik zelf heel erg tof vind. Dus wil ik ze zeker even aan je voorstellen. En wie weet kan het nog ooit iets worden, de band bestaat niet meer, maar misschien zouden ze wel weer terug bij elkaar kunnen komen. Ik zou dat namelijk oprecht zelf wel heel erg vet vinden.
1: The quickest way of ending a war is to lose it.
0: Ik heb het namelijk over October File, een Engelse band die ook echt in het industrial metal genre zit. Van de plaat Holy Armor from the Jaws of God is dit Ammunition's Crusade.

met Beer. De band wist de pitch te winnen, dus zitten ze twee keer in de show vandaag. En uiteraard de vorige show ook nog. Dat gezegd hebbende, we zijn aangekomen met de laatste track van vandaag, van dit uur, van Björn's Betonuur, hier bij King Distortion. Graag wijs ik er nog even op dat je tickets kunt winnen voor het festival Baruch Open Air 11 en 12 september in het Zuiderpark in Rotterdam. Met onder andere Fear Factory, Poetanus, Psychonaut en een heleboel mensen meer. Wat je daarvoor moet doen is relatief simpel. Pak even telefoon en open even de Kink-app en app dan de woorden Baruch Open Air naar de studio. Of ga even naar de socials van Björn's Betonuur. Daar vind je een post over Baruch Open Air. En daar moet je even je concertmaatje in taggen. Je kunt natuurlijk ook gewoon allebei doen. Dan maak je nog meer kans. De laatste track van vandaag is van de band die komende zaterdag de cd-presentatie gaat doen van de plaat 6 of VI, net hoe je het wil noemen. Dat doen ze in de Vera in Groningen. Heb ik het uiteraard over het Nederlandse Ballag. De plaat 6 vind ik echt weer een puikenplaat. En ik wil jullie graag ook nog even tippen daarin. Dat is echt hebbende. Ik dank je voor het luisteren en tot de volgende. Dit is Ballag met Nevel.

0: Kink.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
2: Een Esso vind je overal. Dus wanneer het lampje van je tank begint te branden, blijf jij...
3: Ping, ping, ping, ping, ping.
2: Gewoon relaxed. Esso. Omdat elke rit telt.
4: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel sim-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
5: Precies, want bij Youfone krijg je sim-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
4: Dus waar moet je zijn voor de magic?
6: Jojo.
7: Wist je dat je spieren ook met de jaren voldoende eiwit nodig hebben? Met Campina Extra Proteïne Yoghurt voeg je gemakkelijk meer eiwit toe aan je ontbijt. Voor net dat beetje extra voor jezelf en voor je spieren. Campina Extra Proteïne Yoghurt. Probeer nu.
8: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
9: Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libelle. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: 5 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedemiddag, ik ben Oscar van Oorschot. De UEFA wil Gianni Infantino voor de rechter slepen. Ze verdenken hem van wanbeheer. De UEFA wil documenten inzien van een investeringsbedrijf... dat een rol zou hebben bij de plannen van de FIFA om het WK commerciëler te maken. Dat bedrijf is van de broer van de schoonzoon van president Trump. De dood van Ratko Mladic wordt door nabestaanden van de genocide bij Srebrenica... niet ervaren als een nieuwe opluchting, zegt de Stichting Nationale Herdenking. Hun voorzitter meldt dat voor hen Mladic's arrestatie en veroordeling veel zwaarder wogen. Mladic had een levenslange straf uit in Scheveningen en overleed daar op 84-jarige leeftijd. Op een privéschool net buiten Berlijn zijn zeker 2 doden gevallen. Er is iemand opgepakt, een jongen van 18. Hij heeft een meisje van 19, waarschijnlijk zijn ex, gedood... en een man van 30 die probeerde ertussen te komen. Duitse media zeggen dat er ook nog 2 andere meisjes gewond zijn geraakt. En er komen geen extra maatregelen bij de wedstrijd van Feyenoord tegen ADO... zondag in de Kuip. Volgens de gemeente Rotterdam is dat niet nodig. Bij de vorige wedstrijd van Feyenoord, uit tegen Cambuur... ging het mis toen supporters massaal vuurwerk afstaken in het stadion. 7 mensen raakten gewond. Het weer dan nog van Weer Online. Het is nu nog overwegend zonnig, af en toe wat bewolking en 25 tot 30 graden. Vanavond en vannacht trekken er stevige onweersbuien over, soms met veel regen. Daarvoor geldt code geel. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Welkom, dit is Kink Distortion.

welkom vanuit de huiskamer van Studio Jottem. Dit is Live en Puur op King Distortion. Het programma met de lekkerste underground en alternatieve muziek uit de Lage Landen. En vanmiddag is het dan zover. De laatste Live en Puur Silver Special voor dit jaar. Het zit er weer op, maar dat betekent dat we vanaf volgende week weer gewoon lekker live bands hier in onze huiskamer hebben staan. En ik kijk er heel erg naar uit. En we gaan er vandaag nog wel eventjes uit met een heerlijke lijst aan muziek. Verwacht zoals altijd nieuwe releases. We kijken nog even naar wat festivals. En we hebben natuurlijk de battle. Wie zal er dit keer winnen? Je hoort het straks. Maar nu eerst ter afsluiting van de zomerspecials een heerlijke cover voor bij de zomer. Dit is Simple Plan met Happy Together.

0: Ja, happy together. Simple plan. Lekker binnenkomen, Jelle.
1: Ja, dat dacht ik. Dat is een goede voor de zomer, toch?
0: Ja, dat zeker. En de zomer begint langzaam een beetje weg te kabbelen. Het is 's nachts weer gewoon te doen om lekker te kunnen slapen ook.
1: Oh, dat kon ik hiervoor ook gewoon. Alles open.
0: En al die muggen en al die hitte. Ja, jij zit natuurlijk niet direct onder een plafond met jouw bed.
1: En ik zit wel onder een plafond, maar minder direct.
0: Ja, nou, en ik zit er op een halve meter waar ik geen raampje heb waar de warme lucht een beetje weg kan ontsnappen.
1: Dat is niet handig, hè?
0: Nee, daarom. Dus ik ben er heel erg blij mee dat het inmiddels een beetje is afgekoeld. En we zitten daarmee ook alweer, ja, wat je net al zei, gewoon de laatste uitzending van de, ja, van de zomerspecials.
1: Ja, het is alweer bijna september. Het is toch gekke werk?
0: Oh, dan kunnen we volgende week kunnen we weer één nummer erin gooien.
1: We kunnen gewoon heel veel nummers erin gooien.
0: Ja, maar in ieder geval één nummer die gewoon één keer per jaar mag.
1: Ja, maar ga je dit aan het begin van september doen of aan het einde van september?
0: Nee, aan het begin. Alhoewel, ja, het wordt natuurlijk wel een toffe maand.
1: Daarom.
0: Ik ga er nog even over nadenken.
1: Ga jij er even over nadenken? Dan horen we vanzelf al wat het allemaal wordt.
0: Zeker. En we hebben natuurlijk de afgelopen week hebben jullie een beetje gevoerd met nostalgie voor ons beiden. Waarvan voor mij de cd's nog gewoon regelmatig in de auto voorbij komen. Dat gaat natuurlijk om Punkorama. En ja, we zijn inmiddels bij Punkorama nummer 5 beland. En ja, voor de oplettende luisteraar, vorige week hebben we inderdaad nummer 3 gedraaid. Maar we hadden al een aantal weken terug hadden we nummer 4 al in de lijst staan.
1: Ja, we begonnen heel actief zonder eigenlijk dat we het zelf door hadden met Punkorama 3.
0: Vier.
1: En toen zijn we inderdaad van, misschien moeten we gewoon nu eventjes teruggaan. Eerst 1, dan 2, 3. Klopt. Dus ja, dat.
0: Ja, dus inmiddels zijn we bij nummer 5 beland. En daar staan meerdere hele vette bands op die we nog steeds echt met regelmaat luisteren. En ook één band die ik gewoon echt jarenlang verkeerd heb uitgesproken. Wat echt gewoon beschamend is. Omdat
1: wil je even laten weten aan de luisteraars hoe je het altijd uit hebt gesproken?
0: Ja.
1: Of kan men het gewoon naar ons toesturen? Van, ik denk dat ze dit heeft gezegd.
0: Nou, ik wil het ook wel zeggen. Want volgens mij is het inmiddels wel algemeen bekend dat ik het altijd als H20 heb aangekondigd. Terwijl het gewoon H2O is mijn lievelingselement waar ik gewoon elke dag in te vinden ben. Dus het is gewoon echt heel erg beschamend. Maar het blijft een super vette band. Ja. En die stond gewoon jaren geleden ook al op Punkorama.
1: Ja, en ze spelen gewoon nog steeds. Maar dat heb ik met meerdere bands die op die cd staan of albums. Maar welke is het?
0: Het nummer bedoel je?
1: Ja.
0: Guilty by Association natuurlijk.
1: Gezellig.

0: Ja, en, je kan natuurlijk uit die tijd Millicolin niet wegdenken. No Cigar. Ik kan alleen maar zien. Volgens mij was dit toch die clip, weet je dat vanaf dat ze gewoon aan het skateboarden waren. En,
1: dat nee. Weet ik er zo niet meer. Ik weet wel dat één nummer van hun, daar zit een stukje tekst in. En dat is, it's green on every traffic light, it must be some kind of sign. En dat nummer, ik zie het nog zo voor me dat ik de allereerste keer voor dat ik in mijn eentje in de auto in Haarlem reed.
0: Ja.
1: En echt letterlijk elk stoplicht was ook groen. Dus okay, dat was echt zo'n herinnering waarvan ik denk van echt, ja. En als ik dan nu Millicolin hoor, dan denk ik van, oh ja, het is groen.
0: Ja, nee, dat snap ik wel inderdaad. En over goede herinneringen gesproken. Ja, vorige week wens je me al eventjes succes met het draaien op een bruiloft van afgelopen weekend.
1: Mm-hmm.
0: Want samen met Roel waren wij op de bruiloft van Justin, drummer van Swanslaughter.
1: Oh, wat vet.
0: En dat was een hele mooie mix van allemaal core mensen met tatoeages en dergelijke. En de andere kant van de familie. En dat was meer allemaal van de Hollandse meezingers en dat soort dingen. Dus dat wisselde elkaar de hele tijd een beetje af. Tot op een gegeven moment de koormensen ook gewoon lekker mee gingen doen met de Hollandse meezingers. En sindsdien heb ik al die nummers zo'n beetje in mijn kop zitten.
1: Oh.
0: Ah, dus de zon zien zakken in de zee. En
1: je had een belofte gemaakt, Jelle.
0: Nee, klopt. Maar dit was ook geen zingen. Echt, geloof mij, dit was geen zingen.
1: Oké, nou vooruit. Hey, maar dat betekent dat je vanavond dus even een beetje kan afkicken en eindelijk weer goede muziek kan luisteren.
0: Ja, nou, sowieso hebben we toen ook heel veel goede muziek geluisterd en gedraaid. Dus daarvan had ik ook zoiets van, ja, het moet toch eventjes even een dingetje. Want hoe vaak heb je meegemaakt dat er gemorst wordt op een bruiloft?
1: Nou, nog nooit, want ik ben nog niet op zo heel veel bruiloften geweest. Maar sowieso, het was allemaal heel netjes en heel erg formeel.
0: Oké, nou, ik kan je zeggen, hier werd gemorst op de bruiloft. Er werden pogingen gedaan tot crowdsurfen. Alleen net zoals het plafond bij jouw bed heel laag is, was daar het plafond ook redelijk laag.
1: Ah.
0: Dus dat ging net niet. Maar dat was wel één groot gekkenhuis. En supergezellig en geweldig. Dus toen had ik zoiets van, nou weet je wat, als een nummer van Swanslaughter er zo goed ingaat, dan kan Counting Worms er ook wel eventjes bij. En inderdaad, dat ging er ook lekker op. Dus bij deze nog eventjes Swanslaughter en Knock Loose. Voor Justin en Jo. Gefeliciteerd nog beiden.
1: Van harte.

0: blijft toch wel echt heel erg lekker. Ik kan het nog steeds niet, maar Jelle, kan jij hem?
1: Wat?
0: Arf, arf.
2: Arf, arf.
0: Het was in ieder geval Noctluous met Counting Worms. Het blijft zo een klassieker en zo lekker. En daarvoor natuurlijk Swans Ladder met Off With Their Heads. En ja, ik snap wel dat je deze gekozen hebt. Aangezien je hebt gezegd dat de crowdsurf niet helemaal lukte met dat lage plafond. Nee, dat snap ik dan wel.
1: Ja, nee, daarom. Dus dan gaan we maar op de grond. Nee. En gewoon echt een grote berg die aan het meeblaffen was. Dus er werd goed gearfd.
0: Nice. Nou, dat is in ieder geval, klinkt alsof een bruiloft, zelfs een bruiloft zorgt te zijn.
1: Ja, nee, dat was het. Zeker goed genoten en laat thuis.
0: Ja, dat geloof ik ook wel. Dat, tot hoe laat heb je het gemaakt?
1: Ik was even voor 3 thuis.
0: Oh, dat valt me nog mee eigenlijk.
1: Het feestje was tot 1. En we moeten nog naar huis rijden.
0: Was je ver weg?
1: En Nijmegen.
0: Oh, nou, Nijmegen. Ja, oké, okay, Nijmegen. Ik zit even in mijn hoofd met Biddinghuizen. Want dat was mijn rit altijd, Nijmegen-Biddinghuizen. Maar je moet inderdaad deze kant nog op.
1: Ja.
0: Daar ben ik over een paar weekjes trouwens ook.
1: Ja, wat ga je doen in Nijmegen?
0: Ik ga in Nijmegen naar een show in een tattoo shop. Alvast eventjes een beetje research doen. Of in ieder geval even een beetje voorgenieten voor iets wat hier bij ons naar uitzending
1: komt. Ja, ik heb er al wat dingen van gezien inderdaad. Ja, ik ben heel erg benieuwd hoe dat zal zijn. En weet je wie er ook uit Nijmegen komen trouwens?
0: Ja, de volgende band.
1: Ja,
0: dat
1: precies.
0: Was ook een mooi haakje.
1: Dat is een heel mooi bruggetje inderdaad. Anti-Electual, die volgens mij ieder jaar zo'n beetje de meest toerende band van Nederland zo'n beetje is.
0: Ja, ze werden vorig jaar volgens mij ook nog het meest grote exportproduct van Nederland genoemd. En hier gaan we luisteren naar Hall of Mirrors. En daar hebben we zo meteen meer over te vertellen.

0: We zitten alweer bijna bij de reclame, bij de boodschappen. Maar niet voordat er weer een nieuwe band en nieuwe release is. In ieder geval nieuwe bands. Ze waren in 2024, zijn ze begonnen. Lang daarna, op een gegeven moment, even niks meer gedaan. Zijn ineens weer terug met een nieuwe EP. Als ik het goed heb, uit Quebec. Dus niet uit Europa dit keer, sorry.
1: Ver weg?
0: Ja, nee, ik ben er nog niet geweest.
1: Ik ook niet.
0: Dus, maar ik vond het wel vet genoeg om mee te nemen, zelfs als het uit Quebec komt. Het is You Owe Me van Fight Them. Ja, laat het vooral even weten straks wat je ervan vindt. Want het is vooral hard. Fight Them, You Owe Me.

0: Disel Plus TV. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag.
1: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je in aanmerking komt op getwellis.com.
0: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
2: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
3: Ontdek de beste restaurant deals en meer op socialdeal.nl.
2: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
3: Rand? Nee.
2: Fair enough.
3: Social Deal, deals die je niet mag missen.
4: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Yegor en ik leef al 10 jaar met mijn hersentumor. Een tumor waarvan je weet dat hij niet meer weggaat, ja, dat geeft wel echt heel erg veel angst. Palliatieve zorg helpt mij heel erg om met die angst en onzekerheid om te gaan. Ik durf gewoon weer toekomstplannen te maken voor mezelf en mijn gezin.
5: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl.
6: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
8: Nieuwe software op een oude laptop? Het is back to school bij MediaMarkt. Nu een HP-laptop met Ryzen 7-processor voor €579. Vandaag besteld, morgen in huis. MediaMarkt.
9: Dit is Kink Distortion.

0: En daar zijn we weer. Tweede half uurtje van Live en Puur. Nog steeds vanuit de huiskamer van Studio Jotem. En dat was Sequi, Nederlandse band. En die staan komend weekend op Into the Great Wide Open. Dus ja, zover zijn we. Iets waar ik eigenlijk normaal niet zo heel snel kijk. Van wat is er daar te doen. Maar die hebben dus ook nog wel wat, wat leuke alternatieve dingetjes staan. Waaronder Sequi. En volgens mij staan zij ook op een aantal van de shows op de tour bij Tusky.
1: Oh, oké. Okay. Dat is een bijzondere toevoeging, maar wel op zich heel erg vet.
0: Ja, ik vind het wel, wel cool. Het is weer wat anders dan de mosh in de hardcore, metalcore, deathcore. Met van alles lomps erin.
1: Oh, kan hier denk ik ook wel een hele goede mosh op gedaan worden.
0: Oh, zeer zeker, zeer zeker. Maar ik ben benieuwd of dat ook op Into the Great Wide Open wordt gedaan.
1: Staan er ook livestreams?
0: Weet ik niet. Weet ik niet.
1: Ja, misschien eventjes checken. En anders toch een showtje van Tusky een keertje mee gaan pakken later.
0: Dat is sowieso altijd een goed idee, inderdaad. En ik zit eventjes te kijken op welke van de eilanden de Great Wide Open nou precies is. Vlieland. Kijk.
1: Oké, okay, nou dus dan missen we nog maar 3 eilanden toch waar nog een tof festival gedaan moet worden. Of is Oerol ook op een van de eilanden?
0: Ik weet niet. Oh, er wordt heel erg duidelijk ja geknikt. Even kijken op welke dat dan precies is. Wat,
1: ja, ik moet aan Oerol, moet ik iedere keer denken aan een filmpje van TikTok Tammo.
0: Oh ja, ik weet al welke je bedoelt, inderdaad. En dat is op. Oh, kak, staat er weer.
1: Ja, goed,
0: Ter Schelling.
1: Ter Schelling.
0: Ja. Bingo, we hebben hem.
1: Nice.
0: Dus nee, ja, en op Texel heb je volgens mij niet echt festival. Vroeger had je een festival, Tex Hell.
1: Oh, nou, dat klinkt op zich ook wel vet.
0: Zeker, zeker. Weet je wat ook vet klinkt?
1: Nou?
0: Nog een band die dus ook op Great Wide Open staat. Ook Nederlands trouwens. Ik kende ze nog niet. Maar...
1: We hebben ze al een keer gedraaid, Jelle.
0: Ja, serieus?
1: Zeker.
0: Ah, fuck, Bad Habits.

0: Hey man, who are you? We're just here in Barcelona. Just panic everywhere, fear everywhere. It's like the movie Dead Killer or something like this. So we're just, everybody's afraid here and everything is closed. Well, just call me whenever you have time. I didn't receive your call actually. I just received like missed call, and just whenever you have time, just call me so that we can talk all together. Who are you? Everybody's fine in here. What about you, yourself, man? Missed you a lot.
1: Oh, wat lief dat ze ons gemist hebben. Yeah. Dit was niet voor prostitute, maar judge.
2: Ja, yeah, don't judge.
1: Nee, dat zeker niet. Maar ja, bijzonder onderdeel van de lijnen van Into the Great Wide Into the Great Wide Open. Gaan weer lekker.
2: Ja, dat gaat goed inderdaad. Dit keer is het geen gekke bandnaam waarbij het niet lukt.
1: Wat was het ook weer? Japanse comfort spelen?
2: Ja, dat was inderdaad een hele mooie.
1: Ja, die ga ik binnenkort nog een keertje in de lijst gooien, want ik wil toch heel erg graag dat jij die ene nog gaat uitspreken.
2: Oh, ik ben al ziek, hè.
1: Nou, ik ga ervoor zorgen dat jij van tevoren niet weet dat die erin staat dan.
2: Oh, nou, helemaal goed. We gaan het wel merken dan.
1: Dat denk ik ook inderdaad. Hey, en jij bent natuurlijk ook weer eventjes lekker een aantal hele vette releases achterna gegaan.
2: Ja, zeker wel. Zeker wel. Ja, eentje die ik totaal niet aan zag komen, want...
1: Verrassing.
2: Ze hebben eigenlijk de afgelopen editie van Sound & Fury hadden ze bekendgemaakt dat ze... voor onbepaalde tijd op hiatus zouden gaan. Eigenlijk alle leden die gingen een beetje hun eigen kant op. Maar ineens zag ik daar dat ze toch een nieuwe release eruit hadden gepoept. Dus hoe en wat, waarom, geen idee. Maar ik heb het over God's Hate. Redelijk...
1: Gaat mee?
2: Nou, dat valt eigenlijk op zich wel mee. Het is wel een beetje een bij elkaar geraapte all-star band... met leden van Twitching Tongues in ieder geval erin. Ik zie Martien van Terror erin zitten. En nog een aantal andere heren die genoeg op het podium hebben gestaan in ieder geval.
1: Terror
2: heb ik
1: nog een paar weken geleden zelfs gezien.
2: Ah,
1: jawel. Ja,
2: dat vet. Ik wil eigenlijk de andere bands van Martien weer zien. Donnybrook en Piece by Piece.
1: Oeh,
2: dus Martien, als je luistert. Maar nee, ik denk niet dat
1: het... Shout-out!
2: Ja, nee, dat zou hartstikke leuk zijn. Maar een twee-nummerige EP kwamen ze in één keer mee om de hoek zetten. Waarvan ik één van de twee nummers natuurlijk maar heb meegenomen. Dat is namelijk I Am The Cure van God's Hate.
3: Maybe that's why I'm here. I'm constantly looking for some kind of answer.
4: Ultimately, you never get there and you never really do figure it out. And you never really get the answer. And you're really fulfilled. And are you...
3: No, I'm a man. You're not the cure.

0: Ja, Good Red Dropkick Murphy. Ik word echt wel zo vrolijk van dat ik dit weer terug hoor.
1: Ja, echt wel. Sowieso, als ze gaan zingen over Guinness, ben ik blij.
0: Ja, dat is voor mij nog niet eens zozeer het gevoel gewoon. Het is natuurlijk ook het Punkorama nummer 5.
1: Ja, ja, ja, zeker wel. We zijn het toen straks volgens mij al. We zijn niet klaar met Punkorama 5.
0: Nee, maar helaas zijn we wel bijna bij, bij het einde van de zomer. Waardoor we wel aan het einde zijn van de Punkorama CD's.
1: Ja, voor nu. Voor nu.
0: Ja, wellicht.
1: Laten we daarop houden.
0: Sowieso tussendoor zullen we vast en zeker nog het een en ander ervan draaien. Want het blijft toch echt wel een voorliefde.
1: Het lijkt mij wel dat we daar nog wat van gaan draaien.
0: Ja, dat zeker wel. Hey, en deze band, Dropkick Murphys, heeft natuurlijk samen met een momentele favoriet van mij, hebben zij een hele vette split LP.
1: Oh ja, vertel.
0: Vertel. Nou, ik heb natuurlijk, zoals jullie weten, een paar weken terug eindelijk de band Haywire gezien. Tenminste, als jullie me konden verstaan, want dat was natuurlijk wel eventjes een dingetje. maar ze hebben een tijd terug, hebben ze daarmee een split LP gemaakt. Echt een super vette LP. En daar heb ik binnenkort nog wel iets leuks voor jullie. Maar dat komt binnenkort nog wel.
1: Heel spannend.
0: Heel erg spannend. Maar daarmee zijn we ook bij Haywire. Want Haywire heeft eindelijk een nieuwe plaat uitgebracht. Tenminste, een nieuwe single uitgebracht.
1: Mm-hmm.
0: En dat is een opmars naar een hele nieuwe plaat die op 2 oktober gaat uitkomen.
1: Ah.
0: En daarvoor heb ik een, dat is misschien wel even iets wat... Hebben we er nog tijd voor trouwens, Jelle?
1: Waarvoor?
0: Eventjes over iets te babbelen.
1: Kan het in een half minuutje?
0: Ik ga het proberen. Want ik wilde eigenlijk heel erg graag die LP vooruit bestellen in de pre-order.
1: Mm-hmm.
0: Maar het is bijna onmogelijk om die te bestellen. Want de enige plek in de buurt waar die besteld kon worden, dat was uit Duitsland bij Cortex. Maar zij levert niet meer naar Nederland toe.
1: Nee.
0: Omdat er allerlei wet- en regelgeving is toegepast, waardoor het veel te duur wordt om dingen überhaupt te kunnen versturen naar het buitenland.
1: Ja, kut zo. Heel veel bedrijven, kleine bedrijven en bands die lijden daar nu onder. Maar goed, dit is nu
0: Haywire met Interstate Love Affair of Interstate.

0: Interstate Love Affair, Haywire. Ik ben zo onwijs blij dat deze er is nu.
1: Ik snap het wel, inderdaad. Ook een korte 2 minuutjes, dus lekker.
0: Ja, dus die kunnen we wel vaker ingooien.
1: misschien.
0: Nou. Hey, en we hebben nog een nieuwe release. Het regent weer nieuwe releases vandaag. Ja, deze vond ik ook echt heel erg vet. Die kwam ook voorbij. De band After Dawn is dat.
1: Mm-hmm.
0: En die hebben echt een... ik vind het een... hoe ga ik dit zeggen? Ik moet het binnen een paar seconden doen.
1: Ja, snel.
0: Na de reclame ga ik er verder over vertellen. Dit is in ieder geval Safe Haven van de band After Dawn.

0: Kink.
1: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
3: Nieuw bij Albert Heijn, het gezondere hamsterchef-assortiment voor kinderen. Zo heb je altijd blije bekkies aan tafel. Ontdek ze nu allemaal met deze week 1% gratis op de hamsterchef volkoren pannenkoeken.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverd. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
9: Zijn we er al?
8: En je team naar de uitwedstrijd brengen.
10: Kampioenen!
8: En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
8: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Alles fris en fijn met Libra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dusty wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van €4,99 voor €3,99. Ook op Libra.nl. Dat doe je goed. Libra.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale land jij op de Boxspring Home 105 nu voor €990. Joehoe, kom snel naar de winkel. Swiss Sense.
14: Karwei ruimt op. Nu met Club Karwei tot wel 70% korting op geselecteerde verlichting, meubels, woonaccessoires en meer. Op is op. Karwei, maak het mooier.
15: Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One-A-Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1+1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
16: Het is stickerjacht bij Jumbo. Met gratis stickers van onder andere Stuk TV, die je kunt blijven plakken. Op je telefoon, je broodtrommel, je buurman.
17: Hé, wat doe jij nou?
16: Oh nee, niet op je buurman. Je krijgt er één bij elke €10 aan boodschappen. Jaag op gratis stickers. Dat is de jaag van Jumbo.
18: Uur. Dit is Kink Distortion.
6: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Weer duikt er een spermadonor op en deze heeft zeker 120 kinderen verwekt, heeft Nieuwsuur uitgezocht. De donor gebruikt verschillende namen en biedt zich aan bij spermabanken, maar ook direct online bij wensmoeders. Die maakt zich grote zorgen, net als de stichting Donorkind. Die man moet gestopt worden, zeggen ze. In België is een Nederlander veroordeeld tot 8 jaar cel en tbs voor het misbruiken van 3 kinderen. Eentje zou die hebben verkracht. De kinderen komen allemaal uit hetzelfde kwetsbare gezin. Belgische media melden dat er in Nederland ook een onderzoek naar hem loopt. Hij zou hier zeker 9 andere slachtoffers hebben gemaakt. De Noorse koning Harald is nog in leven. Maar volgens het Noorse koningshuis is zijn situatie nog steeds erg slecht. Noorwegen is al de hele dag in rep en roer vanwege de gezondheid van de koning. De hele koninklijke familie bezocht hem vandaag in het ziekenhuis en is aan het eind van de middag weer weggegaan. En boeren in Flevoland en delen van Overijssel en Friesland kunnen hun landbouwgrond weer onder water zetten in de strijd tegen schimmels en onkruid. Door de droogte mocht dat de afgelopen weken niet. Maar het waterschap Zuiderzeeland trekt het verbod in nu er weer regen in de weersverwachting zit. Het weer dan nog van Weer Online. Vanavond trekken vanuit het zuiden stevige buien het land binnen met onweer, hagel en windstoten. Daarvoor geldt code geel. Ook morgen nog kans op stevige onweer en zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
18: Welkom, dit is Kink Distortion.
19: Kink Distortion, everything loud.
18: No alternative. Kink.
20: Yo, Kink Distortion, dit is Galamesh en je luistert naar...

0: Nou.
1: At First Sight, All for Nothing. Ik zou hem doen, toch?
0: Ja, sorry, ik was zo enthousiast.
1: Ja, nee, lekker dan dit. Nee, ga dan maar, doe maar,
0: Ja, nou, je luistert nog steeds naar Live en Puur. En dit was inderdaad All for Nothing. En die ga ik aanstaande, die ga ik morgen zelfs alweer zien.
1: Ja, dat is nog steeds aanstaande vrijdag.
0: Ja, dat technisch heb je helemaal gelijk. Waarom? Helemaal correct. Maar die ga ik in ieder geval zien samen met de man die ik afgelopen zondag ook heb gezien.
1: Ja.
0: En dat is Ang Lamour. En dat is ook wel heel vet om die nu een keertje live gezien te hebben. En ja, ik zou nog even verslag doen over onder andere 30.000 Monkeys.
1: Ja.
0: Of het allemaal kleine kapucijnenaapjes zouden zijn geweest. Of dat het allemaal morspitgorilla's waren.
1: Klopt,
0: nou, geen van beide.
1: Oh.
0: Gewoon leuk publiek, leuke mensen. Super vet festival trouwens, was Duister Collectief.
1: Mm-hmm.
0: Heel erg divers qua genres uiteindelijk die er stonden. Maar ja, hele, hele vette bands. En ja, ik ging heel erg goed op. Onder andere ook Morphicore gezien, die we helaas ook niet kunnen draaien omdat het veel te lang was. Maar ja, wat een heerlijke show was dat.
1: Hey, nice, goed om te horen dat dat zo vet was.
0: Ja, zeker. Ja. Dus volgend jaar weer, denk ik.
1: Is het iets wat jaarlijks terugkomt?
0: Zeker. Tenminste, er hing een banner van vorig jaar.
1: Oké, maar nog niet van volgend jaar.
0: Nee, nee, nee, die hing er niet. En trouwens, een band die bij ons hier aan de uitzending heeft gestaan, die zou er niet meer staan. Aldrich.
1: Oh, ja, nee, dat is zeker waar. Inderdaad, onze Belgische vrienden. Klopt. Ja, dat was in Utrecht. En ja, uit Utrecht komt nog meer leuks.
0: Zeker. En dat is natuurlijk, ja, inmiddels kan ik wel zeggen, vrienden van de show die we al meerdere keren hebben gesproken.
1: Yes.
0: Die hebben natuurlijk morgen eindelijk hun nieuwe LP uit. En ik zal ze wat vertellen. Ik heb hem stiekem al in de post gekregen.
1: Heb je hem al?
0: Ja, zeker. Ze hebben alle mensen die hem van tevoren hadden besteld, hebben ze alles op de post gedaan.
1: Ik heb een gezien inderdaad dat ze met zo'n karretje. Lekker bezig. Goed,
0: ja,
1: bezig.
0: Hij is echt super vet, kan ik je zeggen.
1: Mm-hmm.
0: En ik heb een tijdje terug heb ik met de heer ook nog eventjes gezeten. En Stefan die kwam zelfs ziek naar DW's toe om dit interview te kunnen doen.
1: Oh.
0: En afgelopen dinsdag hebben we daar voor jullie de offer interviews over het album ook opgenomen.
1: Vet. En ja, we hebben nog een speciaaltje dan nu, toch?
0: Ja, zeer zeker.
1: En gaan we dat? Nee, dat gaan we niet zelf aankondigen, denk ik, toch?
0: Ik denk dat we de eer aan hun moeten laten.
1: Nee, inderdaad. Dus Stefan, ben je alweer beter? Oké, ja, hij is weer beter. Dus nee, dan mag je hem zelf even aankondigen, Stefan.
2: Hi, hier is Stefan van State Power. En je gaat zo luisteren naar Naw, een track van ons nieuwe album. Met een hele coole feature van Rosa van Curselifter. Naw. When it's time to find the big one, do what these guys do.

0: Ja, het was onwijs lekker. Ik ben eventjes een beetje van me apropos. Maar dat was in ieder geval net Botmes met Tot de Dageraad.
1: Ja, en daarvoor No van State Power. Vet. Nee, tof. En binnenkort ook de officiële albumrelease van ze.
0: Nog een maandje en dan is het zover. En morgen kun je hem natuurlijk overal beluisteren. Ja, ik vind het een hele vette plaat geworden van State Power. Wat ik ook al in het interview zei, als je hem al geluisterd hebt. Het is een echt volwassen versie van de band die zichzelf al zo sterk heeft neergezet in het eerste jaar alleen al.
1: Mm-hmm. Ja, ze zijn hard gegaan en die tweede plaats altijd moeilijk om te maken. Maar volgens mij hebben ze zich er goed vanaf weten te krijgen.
0: Zeker. En ze hebben over een paar daagjes, als ik dat goed zeg, ook een hele vette show in België staan. Met Stick to Your Guns.
1: Oh, dat is ook niet verkeerd.
0: Nee, ik vond het wel heel erg tof, want de postertjes hingen overal op Brakrock her en der.
1: Ja, dat snap ik wel natuurlijk. Nee, dat tof. Dat wordt denk ik wel een tering.
0: Dat denk ik ook wel. En ik ben heel erg benieuwd naar een release show. Want onder andere Keursliften staat er ook bij. En Call My Canary ook.
1: Nice.
0: En ja, leuk, daar hebben we volgende week nog iets leuks over die laatste band.
1: We gaan het wel weer merken. Nee, want ik ben ook weer eventjes door mijn releaselijsten heen gegaan. En ineens zag ik dat een van mijn favoriete underrated bands. En hij is ook een nieuwe release uit heeft. Het gaat om Goalkeeper. Geweldige, echt poppunk trio uit Amerika. En ik snap niet waarom die gasten niet groter zijn.
0: Nou,
1: want
0: het
1: klinkt zo tof. Het is, het klinkt lekker. Het klinkt vrolijk. Het is lekker meezingbaar. Het zit hartstikke goed in elkaar. Maar op een of andere manier gebeurt niet zo heel veel mee voor mijn gevoel. In ieder geval niet aan deze kant van de plas. En ik zou ze heel graag een keer hier naartoe hebben. Maar dit is in ieder geval Goalkeeper met Big Wave. En ze hebben hulp gekregen van Calling All Captains.

0: En dat was Backdrop Cinderella met Dancing the Unza Unza with Seriously.
1: Eigenlijk had ik hierna gewoon dat nummer Untis Untis Untis moeten neerzetten van Badang Gang.
0: Kan. Kan, maar dat nee, hebben we niet gedaan. Ben die wel eerder gedraaid hebben. Ja, sorry, als je ze gaat opzoeken op Spotify, zijn alleen maar Chinese of Japanse tekens.
1: Dat dus is heel handig om te zoeken. Dat,
0: ja, dus ik heb moeten opzoeken ook van, oké, hoe heette de band ook weer echt? Maar het is dus Backdrop Cinderella, alles aan elkaar geschreven. Hele toffe ska, punk, chaos. Ja, ik trek het.
1: Ja, ik ben er heel blij mee dat je weer wat meegenomen hiervan.
0: Ja, zeker. En weet je waar ik dit graag zou willen zien?
1: Nou?
0: Halpop.
1: Oh,
0: ik denk dat het daar echt wel tof kan werken. Maar, wat ook werkt, we hebben natuurlijk weer gebattled. En onze luisteraars die konden afgelopen weekend weer stemmen.
1: Ja, het was spannend dit keer, joh.
0: Ja? Ik weet het niet. Ik heb geen idee. Want het, ja, ter ere van de laatste zomerspecial, zomerse punkrock. Ik had meegenomen, in ieder geval, Hot Water Music, Trusty Chords. Heerlijk nummer, vind ik in ieder geval dan. En jij had meegenomen...
1: Een band die ik nog niet kende. En dat was The Windowsill.
0: Oh.
1: Ik was op zoek naar iets wat gewoon lekker zomers was. En wat gewoon een beetje anders dan anders.
0: Volgens mij is dat ook Nederlands. Hè?
1: Ja, zeker.
0: Ja, ik zag volgens mij wel wat bekende koppen daarin zitten. Dus vandaar dat het ineens... Ik kende de band ook nog niet, maar er ging wel een belletje rinkelen. Nee, leuk. Gaan we niet zo horen.
1: Ik vond het in ieder geval perfect, omdat het natuurlijk het nummer wat ik had uitgekozen, dat heette Summer's Almost Over. En ik dacht dat is wel perfect.
0: Dat past inderdaad heel goed. Ja, en Hanne, jij hebt vorige keer gewonnen. Dus wie heeft er dit keer gewonnen?
1: Ja, helaas. Gefeliciteerd eigenlijk, Jelle. Je hebt gewonnen.
0: Hot Water Music, Trusty Chords.

0: Ja, en het was eigenlijk wel een beetje voor de hand liggend dat je ging winnen, je meejellen. Het was heel hot water music met Thirsty Chords. Ik ben heel blij dat je deze had. Ik kon hier gewoon niet tegenop. Ondanks dat ik die van mij ook heel erg tof vond.
1: Ja, nee, maar wellicht kunnen we hier gewoon een andere keer draaien. Een
0: keertje alle verliezers. Want we hebben net besloten vandaag dat wij doorgaan met deze heerlijke battles. En ik heb voor volgende week gelijk al een genre voor je uitgezocht, Jelle.
1: Ja, nee, ik ga er eventjes mijn hersenen over laten kraken.
0: Zal ik ook maar vertellen wat het is?
1: Ja, vertel maar.
0: Moeilijk experimenteel.
1: Moeilijk experimenteel, ja. We gaan het merken in ieder geval wat we eruit halen. Maar ik heb weer... Dit is echt een primeurtje, want hij is afgelopen... het nummer is afgelopen maandag ineens uitgekomen. En ik zat er al een tijdje op te wachten. Het gaat namelijk om een nieuwe Nederlandse...

0: Nation. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag los ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink. Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij Belsimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo is de Google Pixel 11 Pro nu extra scherp geprijsd als je het toestel combineert met een abonnement van Odido. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en Simonly. Zo Belsimpel kan het zijn.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Heb je deze wilde deal al gehoord? Nu bij Kruidvat alle Elmex tandpasta 3 voor 12 euro... met een gratis Wild van Freek tijdschrift cadeau. Dat wil ieder kind toch hebben?
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
6: Nu bij Velderhof, 650 euro inruilkorting.
7: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
8: Oké, we gaan.

0: maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend.

0: scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
1: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
2: Vodafone.
3: Dit is Kink Distortion. I'm not

0: Ja, de Lawrence Arms, een van de in mijn ogen vetste punkrock bands. Het is altijd gewoon leuk, altijd lekker meeblaren. En live echt tof. Ik heb zo ook nog een Brakrock gezien.
1: En dat geloof ik. Hey,
0: voor mij en de reden om naar Brakrock te gaan.
1: Dat snap ik ook wel. Ja. Hey, maar je hebt eigenlijk met deze heb je stiekem twee nummers van de battle erin weten te douwen, hè?
0: Ja, ik moest een beetje opvullen. Dus dit paste precies. Eigenlijk was dit inderdaad mijn eerste ingeving voor de battle.
1: Nou, het is je vergeven. Ik vind het een hele vette. En het is natuurlijk alweer het laatste half uur van Live & Pure op deze heerlijke donderdag.
0: Laatste half uur van Live & Pure.
1: Oh god, gaat dat nieuwe jingle worden?
0: Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee, dat klopt inderdaad. We kijken eventjes trouwens een stukje naar boven voor ons. Want de mensen van Harry in Alkmaar, die hebben weer een nieuw feest staan, namelijk Slammageddon.
1: Oké, dat klinkt als een combinatie tussen Armageddon en een slam war.
0: Zo'n beetje wel. Nee, slam, death metal, al dat soort gein kan je daar vinden. En ik zat eventjes de poster bekijken en ik kon misschien van de helft net aan lezen wat er stond.
1: Oh, het is zo'n soort festival.
0: Ja, het is echt. Het is nog geen black metal en alles, maar er stonden wel heel wat mooie logo's bij. Er staan wat Nederlandse dingetjes, waarvan ik er eentje heb meegenomen. Maar we gaan eerst naar de headliner, volgens mij in ieder geval, als ik het goed begreep. Is namelijk Internal Bleeding. Gezellig. Falling Down.
2: Fuck you! Who the fuck are you? Are you fucking with me?
3: I am just disagreeing with you! In America, we have the freedom of speech, the right to disagree! Fuck you!

0: Zo, zijn we allemaal weer wakker?
1: Ja, het was eventjes een bijna nagel aan de doodskist.
0: Ja? Nou, dat was in ieder geval Casatrino met Iron Coffin. Wel de demo, dus het is een demo van de Coffin.
1: Ja, het was in ieder geval eventjes... ja, het ging er goed op, hardop.
0: Ja, nee, klopt. Als opener staan zij dit weekend op Slammageddon. Bent Den Helder.
1: Oké, okay, dus nou, dat is wel een nieuwe welkome... ja, het is een vrij nieuwe band, of niet?
0: Ja, ik denk het wel, aangezien dit de demo is.
1: Ja, dat zou inderdaad wel zo kunnen zijn. Maar in ieder geval een welkome nieuwe afwisseling ook weer binnen het underground landschap bij ons.
0: Zeker, zeker. Leuk om ook weer te zien dat er wat meer vanuit het noorden van Noord-Holland, de kop van Noord-Holland komt.
1: Zeker.
0: Dus alleen maar goed bezig.
1: En zal ik even de handrem even aantrekken?
0: Ja, doe jij die handrem er eventjes op?
1: Ik kan alleen niet goed nabootsen, maar we gaan even lekker een 180
0: probeer
1: maken.
0: Probeer het.
1: Nee, ik durf niet.
0: Kom op nou.
1: Nee, ik durf echt niet. Nee, we gaan een van mijn... Nee, een van mijn favorieten. Ik moet niet zo fluisteren, dat vind ik heel naar.
0: ASMR.
1: Sorry. Oké, ik trek dit heel slecht. Ik heb gelijk de koptelefoon maar even afgezet om dit even te ontkomen. Maar een van mijn favoriete bands die ik vorig jaar op Jera heb mogen zien. En ook volgens mij het enige show die ze vorig jaar hebben gespeeld.
0: Ja,
1: die staan ook op het verzamelalbum met de Pizza Sessions. Ook niet heel erg verrassend.
0: Nee.
1: Want een van de bandleden is natuurlijk van Big Dog Records. En recording... Zo, dan ben ik even kwijt. Recording...
0: Het is de Big Dog zelf.
1: Ja, de Big Dog zelf. Die zit in ieder geval achter de mengtafel. En zorgt ervoor dat het geluid goed gaat voor het verzamelalbum. En daarvoor heb ik deze ook meegenomen. Want ik vond dat we toch eventjes een klein beetje deze kant ook nog op moesten.
0: Ja, en welk nummer is het?
1: Nastrovia.

0: Ja, dit is echt eentje die lekker bij Valentijnsdag ook in gedraaid te kunnen worden. Loud Love en Gold.
1: Ja, zeker. We zaten net al meteen met een heel lijstje van, oh, dan kunnen we dat ook draaien. Oh, dat ook en dat ook en dat ook.
0: Ik wil een thema-uitzendingtje aankomen met eventjes lekker even de liefde induiken. Maar dit was ook een van de nummers die op het verzamelalbum van Pizza Session stond. En ik kom nu wel weer gelukkig een beetje aan het worden.
1: Ja? Scheelt weer.
0: Hè? Ja, zeker. Anders was het ook zo saai.
1: Nou, dat valt reuze mee.
0: Ja, jij kan het natuurlijk ook nog vullen, dus het komt ook wel goed.
1: Precies. Het komt allemaal wel goed. We kruipen langzaam alweer tegen het einde van de uitzending aan, zeg.
0: Ja, dat is zeker. En ik dacht net eventjes, heb je nou twee keer hetzelfde nummer erin gezet aan het einde van de uitzending? Want ik zit eventjes te kijken, maar dat valt ook weer mee. Daar komen straks nog wel eventjes op.
1: Oké, ik heb geen idee wat je bedoelt.
0: Nee, daar gaan we het zo meteen wel over. Volgens mij een beetje donders goed waar ik het erover heb, maar...
1: Nee, serieus niet.
0: Oké, nou, daar gaan we het straks over hebben. Maar hey, jij hebt nog iets meegenomen waar ik niet bij zie staan. Waarom je dit hebt meegenomen? Ik ben wel heel erg benieuwd.
1: Een nieuwe release ook, die ik ineens tegenkwam. Ik heb het toen straks nog opgezocht. Dit was niet Quebec. Dit was volgens mij ergens in Amerika. Gewoon. En volgens mij ook met wat weer wat leden van oude hardcore-esque bands. Die een beetje gewoon samen aan het chillen waren. En een van de gitaristen die was gewoon zelf een beetje dingen aan het schrijven. En die had ineens zoiets van, nou, weet je wat, we gaan gewoon een beetje beginnen. En dat is uiteindelijk Yamaloka geworden. Ik zal vast niet goed uitspreken, ik heb geen excuus.
0: Ik denk als ik het zo zie, fonetisch klinkt het best wel oké hoe je het hebt uitgesproken.
1: Ja, fonetisch zeer zeker, maar zal je zien dat het toch op een andere manier zal gebeuren. De titel kan ik wel trouwens goed uitspreken.
0: Ja, doe het eens.
1: Daar komt-ie hoor. Ja, ik ben er klaar voor. Blood on the Canvas.

0: Ja, Mad Ball, Hold It Down. En dat is ook weer het ene laatste nummer van de uitzending. En ook weer een Punkorama 5 nummer.
1: Ja, en ze staan binnenkort in het zuiden van het land op Ruizerduifest.
0: Zeker, en daar kijk ik heel erg naar uit. En we hebben ze net, of tenminste, we hebben eentje van de band hebben we op Jera in de uitzending gehad.
1: Klopt, Freddy, die hebben we al langs gehad, inderdaad. Hey, en voordat we eruit gaan, hebben we nog even een rectificatie. We hadden namelijk gezegd vorige week dat de band Echoes in Ruin, dat ik die had ik in het zuiden van Limburg geplaatst. Excuus heren, jullie komen gewoon uit Friesland.
0: Iets uit de buurt in Harlingen, om heel precies te zijn.
1: Dus, maar ja, we zijn er alweer aan het einde. Jotam bedankt, Theo en Remy. Hanne, jij ook weer bedankt.
0: Jelle, jij ook bedankt. En volgende week eindelijk weer een band in de uitzending.
1: Yes, tot volgende week.
0: Tot dan.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay. De beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk. Kom maar aan.
3: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
4: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar €1.
5: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
3: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met financial lease.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Lachend naar het vogeltje! Bij Kruidvat maak je nu een cw-fotoboek met wel 20% korting. Plus kans op 2 gratis kaartjes voor Diergaarde Blijdorp. Deze zomer wordt er 1 voor in de boeken.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Op zoek naar een auto? Op gaspedaal.nl zoek en vergelijk je op meer dan 40 autosites tegelijk. Je zoekt op de grote autoportalen en bij de autodealer om de hoek. Je hebt het grootste aanbod en maak daarom de beste vergelijking. En zo mis je nooit meer een auto. Zoek en vergelijk op gaspedaal.nl.
10: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van alle Knorr wereldgerechten en maaltijdmixen? 2 plus 3 gratis. Alle AHA Liefde en Passie Dezen pistolet 1 plus 2 gratis. En alle Robijn 2 plus 3 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
11: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
12: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen en lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
13: 7 uur. Dit is Kink Distortion.
14: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Vrachtverkeer mag vanaf dit najaar niet meer over de dijk Enkhuizen-Lelystad. Rijkswaterstaat zegt dat de 50 jaar oude bruggen in de dijk te zwak zijn. Het komt, al naar gelang je route, neer op 40 tot 90 minuten omrijden. De transportsector wil dat het kabinet extra gaat investeren in een betrouwbare infrastructuur. De Hoge Snelheidslijn tussen Schiphol en Rotterdam moet nog langer dicht dan al werd gedacht. Over 2 jaar gaat het spoor bijna 4 maanden dicht en het jaar daarna nog eens 1,5 maand. ProRail moet bouwfouten in bruggen en viaducten repareren. Door die bouwfouten moeten treinen nu 120 rijden in plaats van de normale 300 km per uur. De KNVB is klaar met Gianni Infantino als leider van de FIFA. Ook na het intrekken van het plan om het WK te vercommercialiseren is ons vertrouwen in hem blijvend beschadigd, zegt de KNVB. Die is blij met het voornemen van de UEFA om boven tafel te krijgen hoe het allemaal is gegaan met het lanceren en later weer van tafel halen van dat plan. Feyenoord en PSV krijgen het niet makkelijk in de Champions League. Feyenoord moet het opnemen tegen FC Barcelona en Inter. PSV zit in de groep met Real Madrid en Atletico Madrid. En FC Porto speelt tegen zowel Feyenoord als PSV. De eerste Champions League wedstrijden worden al over 2 weken gespeeld. Het weer dan nog van Weer Online. Vanavond trekken vanuit het zuiden stevige buien het land binnen met onweer, hagel en windstoten. Daarvoor geldt code geel. Ook morgen nog kans op stevig onweer en zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Distortion.
1: Rotterdam, de stad van Feyenoord, de Erasmusbrug. En daar waar je een pambami naar beneden kunt pleuren. Maar op 11 en 12 september is Rotterdam vooral de stad van...

en veel meer. Zin in een paar heerlijke dagen losgaan? Open dan nu de Kink App en stuur een bericht met daarin Baruch Open Air. En maak kans op tickets. Win deze week tickets voor Baruch Open Air op King Distortion.

0: Was dan wel heel voordelig. Prijsfavorieten. Altijd laag.
1: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
2: Wat voel je nu? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
3: Wie was er aan de beurt?
4: Mag ik voor 2 euro kibbeling, alsjeblieft?
3: Hit it!
2: Voor die 2...

0: ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
1: Deze trekpleisterkorting laat je vaat weer stralen. Nu Finish Ultimate vaatwastabletten. 196 stuks voor maar €35,99. Wacht niet langer en ga vandaag nog naar de winkel. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pelletvoordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
4: Nu hou hè, dus niet straks.
5: Fans van voordeel.
6: Aldi. Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
7: Voor wie zijn we het van weer?
6: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Fanta, Lees, Robijn, Optimel, Hak en Mora. Nu dus extra goedkoop bij Aldi.
5: Fans van voordeel.
3: Aldi.

0: Kink.
1: Extra fris voordeel bij Trek Pleister. Nu 50% korting op de producten van Dove Whole Body. Ga vandaag nog naar de winkel of trekpleister.nl.
2: Je hebt het beter bekeken bij KPN. Combineer internet en mobiel en kies elke maand je entertainment cadeau. Kijk Love is Blind op Netflix, B&B Vol Liefde op Videoland of voel de liefde voor jouw voetbalclub met ESPN Compleet. Stap nu over op kpn.com/combivoordeel. KPN, voor het beter internet.
1: Ook extra voordelig bij Trekpleister, WeCare en Modifast 1 plus 1 gratis.
3: Tijd voor een nieuwe telefoon? Dat komt goed uit. Want bij BelSimpel hebben we weer prijsbrekers. Zo bestel je nu de iPhone 17 Pro in combinatie met Odido voor de beste prijs van Nederland. Extra scherpe deals op telefoons, abonnementen en SIM-only. Zo BelSimpel kan het zijn.
4: Ja, want we gaan weer terug naar school en werk. En bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals. Met alleen vandaag extra groot voordeel op Axe deodorant en douchegel. Dus even bollen voor een swingende start.
5: Hey, ben je er weer?
6: Ja, volgens de bezorger ligt mijn pakketje hier alweer. Sorry.
5: Wacht, ik pak hem even. Nummer 14, toch?
6: Klopt, top. Als ik ooit iets terug kan doen, misschien een kopje koffie of zo.
5: Ja, lekker. Je
7: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
8: Kapot gereedschap tijdens je klus? Jij wil dat het werkt. Bij gereedschapcentrum.nl bestel je professioneel gereedschap van topmerken. Snel geleverd, gewoon uit eigen voorraad. Gereedschapcentrum. Jouw klus kan altijd door. Maak nu kans op een toolset van DeWalt en Stanley ter waarde van €2500.
9: De Premier League is terug bij Viaplay. Met onze jongens op Engelse bodem. De mooiste competitie zonder advertenties. Tijdelijk voor €14,92 per maand. Viaplay, de beste kijk op sport. Bekijk de voorwaarden op de website.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
11: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
12: 8 uur. Dit is Kink Distortion.
13: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. Het kabinet en de coalitiepartijen zijn nog altijd aan het praten over de begroting. Het lijkt er niet op dat er nog tijd is om steun te vragen aan de oppositie voor hun plannen, want de begroting moet morgen af zijn. Ingewijden denken dat de begroting zonder steun van de oppositie wordt ingeleverd of dat ze in het weekend nog doorgaan. Het dodental door de overstromingen in Nepal is opnieuw bekeken en staat nu op bijna 400. Het aantal vermisten staat op ruim 1400, daaronder zijn ook veel buitenlanders. Twee vermisten zouden Nederlanders zijn. Rond de 500 mensen zijn gered. Het gaat erom spannen of de bewolking geen spelbreker wordt, maar komende nacht zou je een gedeeltelijke maansverduistering kunnen zien. Die begint even voor 4:30 en het hoogtepunt is tegen 6:15 in de ochtend. Daarna zakt de maan onder de horizon en is de eclips vanuit ons land niet verder te zien. En PSV en Feyenoord hebben hun loting voor de Champions League te horen gekregen en ze krijgen het niet makkelijk. De grootste angstgegners van PSV zijn Real Madrid, Atletico Madrid en FC Porto. Feyenoord moet het opnemen tegen FC Barcelona, Inter en Galatasaray. Het weer dan nog van Weer Online. Vanavond trekken vanuit het zuiden stevige buien het land binnen met onweer, hagel en windstoten. Daarvoor geldt code geel. Ook morgen nog kans op stevig onweer en zo'n 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
12: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar 1,49.
1: Nu hou hè, dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
3: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
0: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zo haal je...
1: Nu?
0: Robijn wasverzachter voor maar 1,99.
1: Nu haal hè, dus niet straks.
2: Fans van voordeel.
0: Aldi.
4: Alles fris en fijn met Vibra. Profiteer nu van introductievoordeel. Dasti wasmiddel, wit kleur of donker. Fles 40 wasbeurten van 4,99 voor 3,99. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Soms lijkt het awkward om een praatje aan te gaan, maar laat die zorgen achterwege.

0: sieren. De maatschappij, dat ben jij.
1: Bij Youfone krijg je kwaliteit voor weinig. Dus krijg je wel SIM-only op het best geteste 5G-netwerk... maar hoef je niet de spaarpot van je kinderen te plunderen.
2: Precies, want bij Youfone krijg je SIM-only met 40 gig... nu de eerste 9 maanden voor maar 1 euro per maand. Bekijk alle deals op youfone.nl.
1: Dus waar moet je zijn voor de magic?
3: Jojo.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Het zijn de hebben weken bij Kruidvat. Nieuw Sun Intense Power vaatwascapsules voordeelbox voor maar €24,99. Voor iedereen die een schone vaat wil hebben.
6: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
7: Ook nieuwsgierig. Secondlove.nl.
8: Kluszomer bij Gamma. Nu met de voordeelpas 30% korting op binnen- en buitenverlichting. Je zomerklus? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik.
9: King. You gotta recognize. Distortion.

0: abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
1: Wil je snel een erkend mbo- of hbo-diploma halen? Bij LOE start je direct en studeer je flexibel online, waar en wanneer je wilt. Dat is slim studeren. LOE. Erkend. Online. Leren.
0: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
2: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar 1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
3: Psst, heb je het al gehoord? Vanaf nu kan je weer voor 1 euro ontbijten bij IKEA. Dat is pas echt lekker wakker worden. Kom langs bij IKEA en ontdek onze nieuwe ontbijtjes van 1, 2 en 3 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar 1,49. Lidl, je verdient het.
4: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
5: Vol energie het nieuwe schooljaar in? Let's go! Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een Sonos Era 100 SL Multiroom speaker voor €169. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.
6: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu 1 plus 1 gratis op bijna alle producten van Lucovitaal. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
7: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat. 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
8: Kom nu naar één van de 8 Forza testcenters in Nederland. En ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets.
9: 9 uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De politie heeft deze maand een man uit Breda aangehouden. Die wordt verdacht van meerdere verkrachtingen en pogingen daartoe. Hoeveel precies is niet bekend. Het gebeurde tussen 2001 en 2011, maar hij kwam nu pas in beeld door een DNA-match met een familielid. De man zit vast. President Trump heeft een wet ondertekend waardoor Lake Ontario, op de grens met Canada, voortaan Lake America wordt genoemd. Trump doet dat vanwege de handelsoorlog met Canada. Het is niet voor het eerst dat Trump een naam in de atlas verandert. Vorig jaar veranderde hij de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. In de kwalificatie voor de Conference League heeft FC Twente in Baku met 4-1 gewonnen van Karabach uit Azerbeidzjan. Er was een verlenging voor nodig na het 1-0 verlies van Twente in de heenwedstrijd. In de 94e minuut maakte Wout Weghorst de 3-1, Taha maakte de vierde treffer. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben zich in Amstelveen geplaatst voor de finale van het WK. Ze wonnen met 1-0 van België. De vrouwenfinale wordt overmorgen gespeeld. Vanavond maken Australië en Argentinië uit wie je dan tegen Oranje moet opnemen. Het weer dan nog van Weer Online. Er trekken stevige onweersbuien over het land met kans op hagel, windstoten en lokaal veel water. Daarvoor geldt code geel. Het koelt af tot een graad of 17. Ook morgen pittige onweersbuien. Het wordt dan 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Op zoek naar verwarming, sanitair en installatiemateriaal? Of je nou op de klus staat of thuis aan de slag gaat, je vindt het gewoon bij Warmteservice. Altijd dichtbij, met meer dan 85 vestigingen door heel Nederland. Warmteservice. Gewoon perfect geregeld.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.

0: maatschappij, dat ben jij.
1: Wauw, skincare deals bij Ethos. De beste deals voor jouw huid. Zoals nu 20% korting op alle La Roche-Posay, Vichy en CeraVe. Kom voor het beste advies en grootste skincare assortiment naar de winkel of shop op ethos.nl.
2: Mooi van Ethos.
3: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
4: Jongens, eten!
5: Zo, lieverds. Leuke dag gehad?
6: Oh, heb je een lekker heerlijke vlog en een level 48 gehad?
7: Jij denkt aan een huis vol blije internetters? De glasvezel-experts van Delta aan de nieuwe wifi 7. Perfect nu ze wat langer thuis wonen. Check jouw deal op delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
8: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de online huisscan van Essent weet je in een paar minuten zeker welke energieoplossingen bij jou passen. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
9: 10 uur. Dit is Kink Distortion.
10: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot. De vakbonden gaan gewoon door met het voorbereiden van acties door beveiligingspersoneel op Schiphol. Vandaag hebben de bonden en Schiphol met elkaar gepraat, maar daar is nog niks afgesproken. Gisteren en eergisteren legden beveiligers een paar keer een kwartier het werk neer. Ze vinden de werkdruk te hoog. Bij Ameland zijn 16 Duitse kinderen uit zee gered, meldt het AD. Ze waren aan het zwemmen toen ze werden meegesleurd door de sterke stroming. Het gebeurde afgelopen maandag al. De reddingsbrigade kwam direct in actie en zorgde dat iedereen veilig uit het water werd gehaald. De Noren houden al de hele dag hun hart vast om de gezondheid van koning Harald. Hij ligt al anderhalve week in het ziekenhuis en het gaat erg slecht met hem. Koningin Sonja heeft vanavond het ziekenhuis verlaten en kroonprins Haakon en kroonprinses Mette-Marit losten haar af. Iedereen houdt er rekening mee dat Harald elk moment dood kan gaan. En Femke Broeders-Bol heeft haar eigen Nederlandse record op de 800 meter verbroken. Ze haalde meer dan een halve seconde van haar oude toptijd af. Eerder op de avond zijn ook twee wereldrecords verbroken. De Braziliaan Alisson dos Santos liep een record op de 400 meter horde. En de Amerikaanse Masai Russell deed dat op de 100 meter horde. Het weer dan nog van Weer Online. Er trekken stevige onweersbuien over het land met kans op hagel, windstoten en lokaal veel water. Daarvoor geldt code geel. Het koelt af tot een graad of 17. Ook morgen pittige onweersbuien. Het wordt 22 graden. En tot zover het ANP-nieuws.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink.
1: Deze actie kan je echt niet laten liggen. Nu bij Trekpleister gratis Ariel Pots bij aankoop vanaf 2 producten van aanmerken, zoals Gillette, Always, Head & Shoulders. Ga dus nu naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
2: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten, de zelfbenoemde experts en de meekijkers.
3: Voor wie zijn we ook alweer?
2: Nu standaard bij Ziggo in elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
4: Nu bij Velderhof. €650 in ruilkorting.
5: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke.
6: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
5: Oké, we gaan.
7: Ja, het is weer giga gratis week bij Albert Heijn. Dat betekent giga veel gratis producten. Wat dacht je van AH Kleintje Vla, yoghurt en AH Terra Kleintje Sojadessert, 2+3 gratis. Pickwick 1 kop thee, 1+1 gratis. En Iglo Fish Cuisine, Viskraam en Fish & Fun, ook 1+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Nu met Club Karwei, 40% korting op bijna alle Histor lak. Ook op mengverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
9: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
10: Of zij nu voor kiezen om al hun geld uit te geven aan slijm, of al hun geld opzij te zetten? Met de Rabo Jongerenrekening wordt je kind baas over zijn eigen monies. Terwijl jij toezicht houdt in de Rabo-app. En krijg nu ook nog eens 3 keer €5 cadeau. Check de voorwaarden op rabobank.nl/jongerenrekening. De coöperatieve Rabobank. Onze bank.
11: King. King Distortion.

0: Portion. Kink.
1: Hebben! Nu bij Kruidvat alle Wilkinson soort scheerapparaten en navelmesjes 1 plus 1 gratis. En kans op een reis naar de Atlassian Williams F1 Team Headquarters in Engeland.
2: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Je doet echt je best, maar soms voelt afvallen als een eindeloze strijd. Tijd voor een andere aanpak. Bij Wellis werk je aan gewichtsverlies onder medische begeleiding van een big geregistreerde arts. Zo helpen we je de regie terug te pakken. Wellis. Minder strijd, meer resultaat. Kijk of je namerking komt op getwellis.com.
4: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week Libellen. Vol inspiratie voor een nog leuker leven. Nu maar €2,95 per week en altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
5: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
6: Bij Lidl hebben we afgelopen jaar meer dan 1000 artikelen in prijs verlaagd. En nu nog 175 extra prijsverlagingen. Zoals ontbijtgranen verlaagd naar €1,19. En chocoladedonut verlaagd naar 59 cent. Bespaar niet op het leven, wel op je boodschappen. Lidl, je verdient het.
7: Hallo, met Peter van Os van uw bank. Wij zien verdachte geldopnames op uw rekening. Als u dit niet zelf doet, boek dan direct uw geld over naar een veilige rekening. Ik zal u nu het rekeningnummer geven.
8: Wat voelen jullie? Angst? Stress? Je gevoel is de beste waarschuwing tegen fraude. Stop en hang op. Meer weten? Kijk op voorkomfraude.nl.
9: En deze week ook extra goedkoop met Lidl Plus. Premium druiven, 400 gram voor maar €1,49. Lidl, je verdient het.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met het advies van Essent weet je zeker welk energiecontract voor jou een slimme keuze is. Kijk op essent.nl/advies. Essent, energie van vandaag.
11: 11 uur. Dit is Kink Distortion.
12: Goedenavond, ik ben Thijs Bennema. De Vondelkerk in Amsterdam gaat tijdelijk weer open. Tijdens Open Monumentendag op 12 en 13 september... kunnen bezoekers een kijkje nemen bij de restauratie. Afgelopen jaarwisseling brandde de kerk voor een groot deel af en stortte de toren in. Wanneer de kerk weer helemaal af is, is nog niet duidelijk. Europa heeft vanaf Frans-Guyana een nieuwe satelliet de ruimte ingestuurd om het weer beter in de gaten te kunnen houden. Hij gaat elke 2,5 minuut een foto maken van Europa en Noord-Afrika. Door die foto's kan er sneller worden gewaarschuwd voor gevaarlijk weer. Ook kan de satelliet verschillende soorten bliksem meten. De Canadese president Mark Carney zegt dat Lake Ontario gewoon zijn oude naam behoudt. Op social media schrijft hij dat Canadezen het meer al ruim 400 jaar zo noemen. Eerder ondertekende president Trump een wet waarmee hij de naam van het meer veranderde naar Lake America. Hij deed dat vanwege de handelsoorlog met Canada. Ajax heeft zich met een 5-3 overwinning op het Zwitserse Sion geplaatst voor het hoofdtoernooi van de Conference League. De heenwedstrijd in Amsterdam werd gewonnen met 4-2. Eerder ging Twente ook door de return bij en tegen het Azerbeidzjaanse Karabach in de verlenging met 4-1 te winnen. En dan nu het weer van Weer Online. De komende uren trekt onweer vanuit het zuiden het land binnen en lokaal kan daar ook veel regen uitvallen. Morgen overdag schijnt de zon en af en toe ook buien en onweer. Het wordt dan een graad of 22. En tot zover het ANP-nieuws.
11: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion. Keihard in de ochtend.
1: Hey, ik ben Mike Arends en iedere werkdag loods ik jou door je ochtendsleur tussen 7 en 9 op King Distortion met de allerlekkerste rock en metal.
0: Keihard in de ochtend.
1: Keihard in de ochtend op King Distortion.
2: Kink.
3: Nu naar Aldi voor de nu of nooit weken. Heel veel aanmerken, nu extra goedkoop. Zoals Chocomel, Fristi, Campina Melk of Optimel. Per 6 pakjes, maar €1,49.
4: Nu halen, hè? Dus niet straks.
5: Fans van Voordeel.
6: Aldi. Gezondheidsvraag? Beter ga je naar Kruidvat. Probeer Lucovitaal Bioticomel One A Day koudtabletten. Deze bevatten een mix van 6 geselecteerde bacteriestammen die maagzuur overleven. Nu alle Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Lees voor het kopen de informatie op de verpakking.
3: Nu ook bij Aldi, goedkope verse groenten en fruit. Dit weekend nergens goedkoper. 6 Bri Kiwi Gold, 500 gram, maar €2,65. En ook nergens goedkoper. Mini Pruim Tros Tomaten, 300 gram, maar €1,25. Aldi.
7: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op de iPhone 17 Pro. Bijvoorbeeld in combinatie met een unlimited basisabonnement. Zo haal je alles uit je nieuwe iPhone voor een fijne prijs. Kijk op odido.nl of kom langs in de Odido shop. Mis niks en sla je slag.
8: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
9: Groot ingekocht, groot voordeel. Ja, dat is Welkoop Pallet voordeel. Alle Yukonuba en Iams hond en kat, 3 kilo, 1 plus 1 gratis. Kom naar de winkel of shop op welkoop.nl. Welkoop, weet wat te doen.
10: Hoi, Freek hier van Essent. Vandaag de dag vraagt om energie die werkt voor jou. Zo krijg je bij Essent persoonlijk energieadvies, weet je zeker dat het goed wordt geregeld en kan je rekenen op uitstekende service. Dat is de zekerheid van Essent. Essent, energie van vandaag. En met de salderencheck van Essent zie je wat het einde van salderen voor jou betekent. Zo weet je zeker dat jij het meeste uit je zonnepanelen haalt. Kijk op essent.nl/advies.
11: Kink Distortion.